0: brakken, zet de tijd op 3 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn de verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor

ouders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Enkele dagen na het dodelijke treinongeluk in het Belgische Buggenhout is opnieuw een schoolbus van hetzelfde bedrijf over dezelfde spoorwegovergang gereden, terwijl de slagbomen al neerdaalden. Dat blijkt uit een intern bericht van busmaatschappij het Ros Beijaard. Het bedrijf spreekt van onbegrijpelijk en onverantwoord gedrag. Vorige week kwamen op die overweg 4 mensen om het leven toen een schoolbus door een trein werd aangereden. De oorzaak van dat dodelijke ongeluk wordt nog onderzocht. Ook de Eerste Kamer is nu akkoord met een wet die zogenoemde homogenezing of conversietherapie strafbaar maakt. Daarmee wordt het onder dwang proberen te veranderen van iemands seksuele geaardheid of genderidentiteit verboden. Overtreders riskeren straks hoge boetes en celstraffen tot 2 jaar. De initiatiefwet van D66 en VVD is bedoeld om LHBTI-personen beter te beschermen tegen schadelijke praktijken. Die veroorzaken volgens mensenrechtenorganisaties ernstig lijden. Overdag zijn er verschillende vluchten van KLM en Transavia naar Portugal geannuleerd vanwege een landelijke staking. Op Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport vervallen meerdere vluchten naar onder meer Lissabon en Porto. Reizigers krijgen een alternatief aangeboden of kunnen hun geld terugvragen. De staking is uitgeroepen uit protest tegen hervormingen van de arbeidsmarkt in Portugal. Naast de luchtvaart wordt ook hinder verwacht in het trein- en metroverkeer in het land. En de Tweede Kamer heeft ingestemd met een voorstel waardoor moeders hun achternaam aan hun kinderen door kunnen geven zonder toestemming van de vader. Nu kan die vader een dubbele achternaam nog tegenhouden, waarna automatisch zijn achternaam geldt. Het voorstel moet zorgen voor meer gelijkwaardigheid tussen ouders, vooral bij conflicten, scheidingen of onveilige situaties. Sinds 2024 kunnen alle kinderen in Nederland al de beide achternamen van de ouders krijgen. Het weer, er kan nog een bui in het noordoosten en westen vallen. Het koelt af naar 13 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we buien met kans op onweer, maar ook wat zon. Het wordt 16 tot 20 graden.
3: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Stuur je appje naar

0: strakken zet de tijd op 7 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
6: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad.

0: echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors
4: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
7: Goedemorgen, woensdag 3 juni. We breken de week tot 2, zoals we dat elke woensdag doen hier op RTV Parkstad. Met lekkere muziek op de vroege ochtend. Het is 7 uur geweest. Goedemorgen. We gaan naar België met het goede doel.

Lekker dansbaar van de mannen van Simply Red uit 1995, Fairground. En dit is ook weer helemaal nieuw. Je hoort het hier op RTV Parkstad. Dit is Somber en Homewrecker.

Tiziano Ferro en Perdono. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het halfwachtnieuws en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere James Morrison, Robert van Hemert en Donnie. En ook nog de Joe moet ik zeggen. Dit is Ed Sheeran.

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: RTV Parkstad.
3: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Koeweit en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

Modern Than Hell maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij. Misschien was je nog wel bij de Landgraafse tentfeesten en heb je daar op de vrijdagavond de band Nostalgia gezien. Future Nostalgia moet ik zeggen. De coverband van Dua Lipa. Met daarin een zangeres die uit Landgraaf komt. Superleuk dit. We gaan verder met lekkere muziek uit de 90s. Rhythm is a Dancer van Snap. En ik heb het vaker gezegd, en mocht je op de hoogte willen blijven van het nieuws hier in onze eigen regio, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief van RTW Parkstad. Dan ben je als eerste van de nieuwsfeitjes op de hoogte. En het is altijd leuk bij het koffieapparaat. Even lekker dansen met Snap nu.

0: You can feel it, people feel it. Rhythm is a Dancer uit 1992, maar dat wordt nooit oud. Daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van woensdag 3 juni. Ik ben er morgen weer met een gloednieuwe
1: Kim staat op.
0: Ik laat je achter met de Rolling Stones en Start Me Up. Ik zeg, maak er een hele fijne dag van. Hou je radio aan en heel graag tot morgen. Hoi!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limburgsland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hit.
8: Jouw nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen tegen relschoppers bij demonstraties. Dat schrijven CDA-minister Heerma en VVD-minister Van Weel aan de Tweede Kamer. De voorbije weken ging het diverse keren mis. Ondanks een verbod blokkeerden activisten het spoor bij Utrecht Centraal en stichtten relschoppers brand bij een AZC-noodopvanglocatie in Loosdrecht. De Kamer wil eigenlijk strengere maatregelen, maar volgens de ministers moet de handhaving beter. Iran heeft vannacht aanvallen uitgevoerd op Kuwait en Bahrein. De Amerikanen zeggen dat er geen doelen zijn getroffen. De Iraanse revolutionaire garde beweert dat ze het hoofdkwartier van de Amerikaanse vijfde vloot in Bahrein hebben geraakt. Dat zou ook gelden voor een Amerikaanse luchtmachtbasis. De gezamenlijke troepen in het Midden-Oosten zeggen dat alle aanvallen zijn mislukt of onderschept. Hulporganisaties luiden de noodklok over Gaza. Ondanks het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is de humanitaire situatie nog steeds gevaarlijk, volgens onder meer Oxfam Novib en het Rode Kruis. Door de Israëlische blokkade van humanitaire hulp is er een tekort aan medicijnen. Volgens het Rode Kruis staan veel vrachtwagens met hulpgoederen klaar bij de grens. Ook breken besmettelijke ziekten uit in Gaza, zoals de waterpokken en cholera. Huisarts Thomas S. moet 3 jaar de cel in voor het verkrachten van een patiënte. Ook krijgt hij een beroepsverbod voor 5 jaar. De vrouw belde begin vorig jaar midden in de nacht de huisartsenpost vanwege paniekklachten. De huisarts had dienst op de spoedpost en belde de vrouw meermaals met zijn eigen telefoon. Hij bezocht de patiënt thuis onder een valse naam. Daar gaf hij haar een verdovend drankje en verkrachtte hij de vrouw. De huisarts moet ook €10.000 schadevergoeding aan de vrouw betalen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
11: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
12: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
11: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
13: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het team.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi, mag wat kost.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
4: Rini van Brugge. Met de woensdageditie op 3 juni 2026. Dit is Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio. Om jou voor te bereiden op de werkdag.

0: 34 jaar geleden alweer een grote hit. Damn, het gaat de tijd snel uit. 1992, Tasman Archer en Sleeping Satellite.
1: Rini van Beugel.
0: Hele goede ochtend. Love the Night van Shoes zat daarvoor. En verderop in de show maken we gebruik van de muzikale diensten van onder andere Enrique Iglesias, Gracie Abrams, The Police, Usher en Pitbull. 20 minuten hits op in rij. In uur nummer 2 van dit programma hebben we nog een verschrikkelijk foute one-liner. Kijken waar de telefoon nu weer mee op de proppen komt, moeten we nog even een themaatje bedenken waar we het over gaan hebben. En ik heb de nieuwe Offenbach voor je. Miles Away. En die hoor ik heb een hikje, merk je dat? Een beetje vervelend. Offenbach zei ik dus, en Miles Away. En die hoor je nu.

van een tijdje geleden alweer. Gracie Abrams en That's So True. Een escape van Enrique Iglesias zat daarvoor. Dit is jouw RTV Parkstad, jouw hits, jouw nieuws. En als je nou online wil meekijken naar de dingen die wij zoal doen bij RTV Parkstad, en dan met name de videoclips, kun je altijd online inloggen op rtvparkstad.nl. Er zit ook nog een WhatsApp-knopje waar je op kan klikken. En dan komen jouw berichten zomaar hier in de studio aan. Voor nu heb ik voor je klaarstaan The Police. En dit is

0: Yeah. Op een rij. Yeah. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: Even kijken, die nog netjes afkondigen. Usher en Pitbull en DJ Got Us Falling In Love Again. En zometeen in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij hoor je de volgende titels. S.U.S. Rescue Me. Nothing's Gonna Stop Us Now. Talk To You, Big Yellow Taxi en Born This Way. De tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws waren zojuist genoemd.
3: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
1: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ribdeal bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakten de verdachten in korte tijd bijna een half miljoen euro buit door slachtoffers met neppe investeringsdeal naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Tientallen inwoners van Voerendaal trekken aan de bel vanwege ernstige overlast van een grote roekenkolonie in Park het Brok. In een petitie, ondertekend door 82 bewoners, klagen ze over aanhoudend gekrijs, vogelpoep, slaapgebrek en stress. In en rond het park bevinden zich ongeveer 100 nesten van de beschermde vogelsoort. De gemeente erkent de overlast, maar ziet weinig mogelijkheden om in te grijpen. Roeken zijn wettelijk beschermd en het verwijderen of verplaatsen van nesten vereist een complexe vergunningprocedure die jaren kan duren en naar schatting zo'n 50.000 euro kost. Daarom gaat de gemeente samen met bewoners op zoek naar andere oplossingen. Tijdens de komende 75e editie van het Wereldmuziekconcours in Kerkrade wordt toch een muzikaal programma georganiseerd in het Stadspark. Dat is vandaag bekendgemaakt. Eerder was dat heel onzeker. Voor het park is gekozen voor een kleinschalig launchconcept waarbij lokale ondernemers zorgen voor een sfeervolle ambiance met bijpassende wijnen, drankjes en lichtversterkte muziek. Het Kerkraadse evenementencollectief gaat in samenwerking met Winestyle de invulling in het Stadspark verzorgen. Dan nog het weer in Parkstad. Vandaag blijft het wisselvallig met enkele buien en meer wind. Het wordt iets koeler met maxima rond 21 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: En even kijken, Lady Gaga en Born This Way.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Met een intro van 30 seconden moet dit langzaamaan wel lukken. Je hoorde dus Lady Gaga en Born This Way. Daarvoor zat Big Yellow Taxi van Counting Crows. En Vanessa Carlton. Je hoorde ook nog Talk To You van Another en 54 Ultra. En Nothing's Gonna Stop Us Now van Starship zat er nog in. En SOS, oftewel Rescue Me van Rihanna, was de allereerste in de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en
1: Vrij.
0: Nu To Unlimited. En hoe heet die?

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
5: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Ook zou hij daarover, volgens een Amerikaanse rechtbank, hebben gelogen toen hij werd ondervraagd op een luchthaven in Detroit. De FBI heeft de zaak in onderzoek. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatform voorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het drietal wil ook meer preventie en meer passende zorg. Om het personeelstekort het hoofd te bieden zetten steeds meer bedrijven in op automatisering. Dat is volgens het CBS een omslag, omdat vorig jaar bedrijven nog meer vrije dagen of hogere salarissen boden om personeel te werven. 2/3 van alle Nederlandse bedrijven kampt met personeelstekort, waardoor ze omzet mislopen. De gegevens over het opvangen van personeelstekort komen uit gezamenlijk onderzoek van het CBS, de Kamer van Koophandel, MKB Nederland en VNO-NCW. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op

0: dag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.
5: Rini van Breugel. Met uur nummer 2 van Stehingen Live in de ochtend op woensdag 3 juni 2026. De werkdag is zo langzaamaan begonnen, dus tafel vrijmaken. Want Eddie Grant komt eraan.

0: Vleugel.
1: Hele goede ochtend. Bruno Mars hoorde je zojuist met I Just Might and Give Me Hope. Joanna, wie is er allemaal meegezongen stiekem? Eddie Grant hoorde je bij RTV Parkstad, waar later dit uur natuurlijk de woensdag one-liner voorbij komt. Een hele foute one-liner waar we de telefoon mee op de proppen laten komen. Kijken hoe slecht het nu is. Ik heb ook nog Guy Sebastian Snow. Guy Sebastian mag trouwens ook. Emma Heesters, Anouk, 20 minuten hits op in rij voor je klaarstaan. En Christina Aguilera met Candyman.

0: De Alan Walker remix van Choir van Guy Sebastian of Guy Sebastian. Dat klinkt wel iets stoerder, toch? Hey, I'm Guy Sebastian. Oftewel, hey, I'm Guy Sebastian. Nee, het Engels klinkt toch stoerder. Alhoewel, in het Frans is het dan weer romantischer. Candyman hoorde je ook nog van Christina Aguilera. En het is tijd voor de woensdag one-liner. Kijken wat voor verschrikkelijk foute one-liner de telefoon nu mee op de prop komt. We vragen trouwens een tegeltje wijsheid, omdat die meestal net iets minder slecht zijn. Waar gaan we het over hebben? Over muziek. Zouden we dat doen? Oké, Google, kom eens met een leuke tegeltjeswijsheid over muziek.
1: Waar woorden stoppen, begint de muziek. En de buren horen er gratis van te genieten.
0: Oh, wacht even, die moet ik even opnieuw doen.
1: Waar woorden stoppen, begint de muziek. En de buren horen er gratis van te genieten.
0: Nou, doe er maar wat mee. Waar woorden stoppen, begint de muziek. En de buren horen er gratis van te genieten. Ja, AI maakt leuke uitspraken, maar niet serieus. Dit is Snow.

0: Anouk hoorde je bij RTW Parkstad met Lost, voordat hij zo meteen overgaat op...
1: De 20 minuten heeft op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En in die 20 minuten hits op in rij, non-stop en breugelvrij, maken we ruimte voor Deja Vu. With or Without You, Drive Safe, Ordinary People. Oeh, dat gaat krap worden. En Niemand, dat gaat echt heel krap worden. Ik ga mijn best voor je doen, want het wordt echt heel krap. Heel krap. Je hoort ze zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
4: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
3: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolf Hulstedich Tours aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Bij Taxi Centrale.

0: voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Krammetje, krammetje, zet je de wekker?
2: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Maastricht-Agen Airport kreeg gisteren onverwacht extra vliegverkeer door een staking van de luchtverkeersleiding in België. 5 vluchten die eigenlijk op Belgische luchthavens, waaronder Luik, zouden landen, weken uit naar het vliegveld in Beek. De extra toestellen arriveerden tijdens een staking die gistermiddag het luchtverkeer in België verstoorde. Voor Maastricht-Agen Airport leverde zo'n uitwijking extra inkomsten op via landings- en afhandelingstarieven. Hoeveel dat precies oplevert, maakt het vliegveld niet bekend. De Belgische staking werd gisteravond rond 7 uur beëindigd. Heerlen krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de groeiplannen van de Universiteit Maastricht. De universiteit verwacht de komende 5 jaar te groeien van ongeveer 23.000 naar 25.000 studenten. Een belangrijk deel van die uitbreiding moet plaatsvinden buiten Maastricht, met name in Heerlen en Venlo. In Heerlen start na de zomer de nieuwe bacheloropleiding Urban Sustainability Studies, die op termijn zo'n 90 studenten moet trekken. Ook de geplande opleiding Bestuur, Recht en Samenleving lijkt naar Heerlen te komen. Daarmee versterkt de universiteit haar positie in Parkstad als centrum voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ripdeal bij het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven, nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakte de verdachte in korte tijd bijna een 500.000 euro buit door slachtoffers met neppe investeringsdeals naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Dan nog het weer. Het blijft vandaag wisselvallig in Parkstad. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
3: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tritonmarketing.nl. Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
1: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
0: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
1: 06 46 00 5751.
0: Tot snel bij Pavel Parket.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
5: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25%.

0: plus 2 kilo gratis voor 8,98 euro. 100% budget rundgehakt voor 8,49 euro per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor 13 euro. En lekkere kipfilet aan 7,99 euro per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.

0: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Tijdens de zomervakantieperiode krijgen Utrechtse chauffeurs voor alle extra diensten het dubbele uurloon. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Q-Bus. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro omdat de dienstregeling niet kon worden waargemaakt. Zolang de problemen aanhouden, komt daar elk kwartaal een ton boete bovenop. In de VS is de Nederlandse viroloog Vincent Münster aangeklaagd. Hij zou enkele flesjes gedeactiveerd Mpox-virus het land hebben willen binnensmokkelen vanuit Congo. Samen met een collega werd hij op een vliegveld in Detroit aangehouden. Omdat het om gedeactiveerd virus gaat, is er geen risico op besmetting. Toch nemen de Amerikanen de zaak hoog op, omdat de mannen de ziekteverwekkers meenamen vanuit een uitbraakgebied in Congo op een volle vlucht. Nu het conflict tussen de VS en Iran escaleert, stijgen de olieprijzen opnieuw. Vorige week was er nog hoop op verlenging van het bestand en het weer openen van de Straat van Hormuz voor de scheepvaart. De olieprijzen liepen deze week bijna 7% omhoog. Iran heeft vannacht doelen in Kuwait en Bahrein aangevallen. Ook nam de Iraanse marine een vrachtschip onder vuur als vergelding. De hogere olieprijzen merk je ook aan de pomp. Een liter benzine kost nu €2,53 en voor diesel moet €2,38 worden betaald. Er zijn nieuwe afspraken nodig om de zorg verder te verduurzamen. Dat zeggen oud-gezondheidsminister Ernst Kuipers samen met Nationaal Klimaatplatformvoorzitter Kees Vendrik en Steven van Eyck, speciaal regeringsvertegenwoordiger circulaire economie. Eind dit jaar loopt de zogeheten Green Deal duurzame zorg af. Het vorige kabinet wilde het daarna aan de sector zelf overlaten, maar de briefschrijvers verwachten grotere effecten als de overheid een actieve rol speelt en financieel blijft bijdragen. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind zijn er her en der onweersbuien. Het wordt 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wil.

0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: I risk it all for you. Bruno Mars. En dat was Duran Duran en A View to a Kill. Uit de film van James Bond. 007 dan. Hey, het is woensdagmorgen. Die woensdagmorgen-dip die vind ik altijd het minste. Want dan gaan we zorgen dat we de week straks om 12 doormidden zagen. En nu Dr. Alban en It's My Life.
1: Stop telling people how to run your business.

0: Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Bij Poelman Parfums.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Maastricht-Agen Airport kreeg gisteren onverwacht extra vliegverkeer door een staking van de luchtverkeersleiding in België. 5 vluchten die eigenlijk op Belgische luchthavens, waaronder Luik, zouden landen, weken uit naar het vliegveld in Beek. De extra toestellen arriveerden tijdens een staking die gistermiddag het luchtverkeer in België verstoorde. Voor Maastricht-Agen Airport leverde zo'n uitwijking extra inkomsten op via landings- en afhandelingstarieven. Hoeveel dat precies oplevert, maakt het vliegveld niet bekend. De Belgische staking werd gisteravond rond 7 uur beëindigd. Heerlen krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de groeiplannen van de Universiteit Maastricht. De universiteit verwacht de komende 5 jaar te groeien van ongeveer 23.000 naar 25.000 studenten. Een belangrijk deel van die uitbreiding moet plaatsvinden buiten Maastricht, met name in Heerlen en Venlo. In Heerlen start na de zomer de nieuwe bacheloropleiding Urban Sustainability Studies, die op termijn zo'n 90 studenten moet trekken. Ook de geplande opleiding Bestuur, Recht en Samenleving lijkt naar Heerlen te komen. Daarmee versterkt de universiteit haar positie in Parkstad als centrum voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ribdeal bij het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakte de verdachte in korte tijd bijna een €500.000 buit door slachtoffers met neppe investeringsdeals naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Dan nog het weer. Het blijft vandaag wisselvallig in Parkstad. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Tiësto samen met Eva Max in de motto. En dat waren we Climbing Fisher. En Wise to the Occasion. En dat in de hip-hop remix van de jaren 80. Stock Ake and Waterman. En Wout Blok.
1: RTV Park.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Take a look. I'm erotic.

0: Het was ergens halverwege de jaren 80 toen we de eerste keer met deze dame te maken kregen. Ik had het over Nina Cherry en Buffalo Stance.
1: Je zomer is RTV

Craig David. Tegenwoordig horen we niet heel veel van hem. Maar hij zit in een of andere reclame op tv. Daar zie ik hem af en toe voorbij komen. Craig David hoor je en What's Your Flavor? Ik had het je gezegd, doe maar. En die lekkere. Sinds

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirot Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
7: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
8: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
7: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
10: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
8: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
9: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Je maakt de lekkerste rijstvlaai van het land.
12: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: Mmm.

0: sieraden en gouden vullingen hebben meegenomen uit graven om die elders te verhandelen. De 60-jarige man zit sinds 26 mei in voorarrest. Het gaat om een medewerker van begraafplaats Kerkhoflaan in de Haagse archipelbuurt. De gestolen gouden sieraden en vullingen zou hij hebben verkocht aan een goudhandelaar. De verkoop kwam aan het licht omdat handelaren verplicht zijn om tweedehands goederen te registreren. Air France KLM kan ondanks de oorlog in het Midden-Oosten zijn vliegschema deze zomer gewoon uitvoeren. Topman Ben Smith zegt dat alle vluchten van Air France, KLM en Transavia gewoon doorgaan. Het luchtvaartbedrijf verwacht tijdens de zomerpiek 2200 vluchten per dag uit te voeren. Er bestaat al langer vrees voor brandstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten. Ongeveer een kwart van de wereldwijde kerosinehandel gaat door de belangrijke straat van Hormuz bij Iran. In een uiterste poging de Utrechtse bussen deze zomer op schema te laten rijden, gaat vervoerder Transdev fors extra betalen. Buschauffeurs die extra werken krijgen 170% tot 200% uitbetaald. De vervoerder hoopt zoiets te kunnen doen aan het chauffeurstekort, waardoor veel ritten uitvallen. Eind vorig jaar nam Transdev het busvervoer in Utrecht over van Qbuzz. Transdev kreeg al een boete van 1,5 miljoen euro... omdat de dienstregeling niet kan worden waargemaakt. Het weer, zonnig, later toenemende bewolking en plaatselijk onweer. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden.
1: Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.

Hij kreeg een beetje de naam de Big O, oftewel de Grote O. Roy Orbison uit de jaren 80. Halverwege eind jaren 80 was het ongeveer. Toen had hij een dikke vette hit, All Over The World, You've Got It, Roy Orbison. Nu bij RTV Parkstad, Kensington en War.

Los Amsterdam, let's talk about sex, baby. Het was eigenlijk een beetje gestolen van Salt en Peppa. Ja, daar komt het vandaan. Hey, even kijken, wat ga ik zo meteen nog allemaal voor je draaien? Want ik heb heel wat leuke verzoekjes binnenkregen. Een dagje van UB40 en dan een beetje in de maxi-single van Red Red Wine. Met dat rapje erbij, dat is echt best wel lekker. Wat nog meer? Oh ja, Beyoncé komt zo meteen ook eraan. Maar eerst even deze, Lionel Richie en My Destiny. Destiny? Mooie naam, hè? Ja, ik ken iemand die wat zo heet.

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Want het oog wil ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Maastricht-Agen Airport kreeg gisteren onverwacht extra vliegverkeer door een staking van de luchtverkeersleiding in België. 5 vluchten die eigenlijk op Belgische luchthavens, waaronder Luik, zouden landen, weken uit naar het vliegveld in Beek. De extra toestellen arriveerden tijdens een staking die gistermiddag het luchtverkeer in België verstoorde. Voor Maastricht-Agen Airport leverde zo'n uitwerking extra inkomsten op via landings- en afhandelingstarieven. Hoeveel dat precies oplevert, maakt het vliegveld niet bekend. De Belgische staking werd gisteravond rond 7 uur beëindigd. Heerlen krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de groeiplannen van de Universiteit Maastricht. De universiteit verwacht de komende 5 jaar te groeien van ongeveer 23.000 naar 25.000 studenten. Een belangrijk deel van die uitbreiding moet plaatsvinden buiten Maastricht, met name in Heerlen en Venlo. In Heerlen start na de zomer de nieuwe bacheloropleiding Urban Sustainability Studies, die op termijn zo'n 90 studenten moet trekken. Ook de geplande opleiding Bestuur, Recht en Samenleving lijkt naar Heerlen te komen. Daarmee versterkt de universiteit haar positie in Parkstad als centrum voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ribdeal bij het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven, nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakte de verdachte in korte tijd bijna een 500.000 euro buit door slachtoffers met neppe investeringsdeals naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Dan nog het weer. Het blijft vandaag wisselvallig in Parkstad. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
5: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.

0: Ja, en de Cougars en Day at Night. Ik weet niet of je de videoclip hebt meegekeken, maar daar heb je het laatste stukje is eigenlijk wel leuk. Vroeger had je van die pennen. En als je die dan op de kop hield, dan kwam er een dame in wat lingerie voorbij. Dat zat net eventjes in deze videoclip. Nu Lou Gramm, The Midnight Blue.
1: Ain't got no regrets. I ain't losing track of which way I'm going.

Toch blijft hij ontzettend lekker. Misschien ken je hem wel beter als de zanger van Foreigner. Ik heb het over Lou Gramm en dit was een soloprojectje van hem. The Midnight Blue. En daar waren we Oliver Dean ook nog. En So Easy, Kevin Little en Turn Me On. Ik had het je beloofd. Ik zou hem gaan draaien vandaag. En dat ga ik dus nu ook doen. UB40 en Red Red Wine. En dat allemaal in de maxi-single. Lekker is deze. Gewoon eventjes wat zomerse muziek op je radio. En van mij mag het zonnetje weer terugkomen, hoor.

Listen through.

Nee, ga ik niet doen. Ja, eventueel. Wat zo 30 to me. En zometeen komt hij eraan. Het geweld van de vierkante meter. Ik heb het over niemand minder dan Maurice Kamelot. En het lunchprogramma van RTV Parkstad. Broodje Mouw, zo heet het dan. En ik spreek je morgen weer tussen 10 en 12. Voor een nieuwe aflevering van Krijn op je apparaat. Nu Lois Lane.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Kom binnen.
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei...

0: te demonstreren omdat er dreigende straffen in het vooruitzicht worden gesteld. De politie had voorgesteld om na te gaan of gezichtsbedekkende kleding aan de wet kan worden toegevoegd als reden om zwaarder te straffen, mogelijk ook buiten demonstraties. De Raad van State heeft bepaald dat de overheid voorlopig slachtoffers van de toeslagenaffaire die te lang op een beslissing over schadevergoeding moeten wachten, geen dwangsom hoeft te betalen. Dit wordt tot 3 juni volgend jaar uitgesteld. De Belastingdienst moet bepalen hoeveel schade mensen hebben geleden en hoeveel geld ze horen terug te krijgen. Ouders die te lang op een antwoord wachten kunnen naar de rechter gaan om de dienst toeslagen tot een beslissing te dwingen. Die heeft daar dan 2 weken de tijd voor. De hoogste bestuursrechter vindt die termijn niet haalbaar omdat het systeem is vastgelopen. Per 1 september krijgt Shell Nederland een nieuwe topman. Thomas de Boer zal de huidige president-directeur Frans Everts opvolgen. Everts neemt na 37 jaar afscheid van het bedrijf. De Boer werkt al sinds 2001 bij Shell. Hij zegt enorme kansen voor het bedrijf, voor Nederland en de Nederlandse industrie te zien. Everts kijkt met trots terug op zijn Shell-jaren. Deurwaarders kunnen een belangrijke rol spelen om mensen met schulden te begeleiden naar hulp. Dat blijkt uit een pilot van deurwaarders, waardoor schuldenaren die eerder buiten beeld waren op die manier hulp hebben aangenomen. Omdat gerechtsdeurwaarders bij de mensen thuis langsgaan, blijken ze ook nuttig bij schuldhulpverlening. Bij bijna 500 huisbezoeken mochten ze bewoners warm doorverwijzen bij hun vermoeden van problematische schulden. Het weer, eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuin en dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Oh, lekker deze. Heerlijk, zegt de allerlekkerste muziek uit de jaren 70, 80, 90 en van nu. Maar ook rock, pop, hits, alles komt voorbij op RTV Parkstad. En daar zijn we blij mee met de muziekredactie. En heerlijk, laten we ook lekker aanstaan, want zo meteen nog een heerlijke hit van nu. En de lekkerste classics, het komt er allemaal aan. En het allerleukste aan dit radiostation is, elke werkdag, zo rond het half uur, mag jij gaan bepalen wat we gaan doen. Nou, mede dan, in ieder geval in mijn programma. Als je nou iets leuks weet, misbruik dan even de Parkstad. WhatsApp, inderdaad. Ga naar rtvparkstad.nl, klik op het logo van precies, en dan voeg je ons eventjes toe en dan kun je heel makkelijk een berichtje versturen. En dan laat je mij even weten wat je wil horen via die messenger. En dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Nou, zo simpel kan

Nou, er komen een aantal leuke dingen binnen. In de Parkstad WhatsApp. Laat even weten wat je wil horen. Je hebt dan nog heel eventjes de tijd vol. Dan ga ik ze wellicht zo meteen voor je draaien. In de 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzeltje vrij. Even kijken. Ik zoek hier... even kijken. Vincent. Wat wil Vincent horen? Oh, dat is ook leuk. Ja, Joep, die vraagt ook nog een leuk plaatje aan Sander. Dan geef me dat in ieder geval door. Hè. Ik vind alles prima. Wellicht zometeen hier op de radio. De 20 minuten hits op rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslan?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Een woning in Landgraaf is doorzocht in een grootschalig landelijk onderzoek naar drugshandel en wapenbezit. De politie hield op 27 mei al in totaal 7 verdachten aan op verdenking van betrokkenheid bij de handel in verdovende middelen en het bezit van drugs en wapens. Daarnaast werden naast Landgraaf 9 andere locaties verspreid over Nederland doorzocht, waarbij onder meer drugs, wapens, contant geld en digitale gegevensdragers in beslag zijn genomen. Het onderzoek leidde ook tot de onderschepping van een groot drugstransport naar het buitenland. Daarbij werden nog eens 6 verdachten aangehouden. De politie doet verder geen mededelingen vanwege het lopende onderzoek. Het voormalige ING-kantoor in het centrum van Heerlen wordt omgebouwd tot 81 nieuwe woningen. De gemeente Heerlen en Wonen Limburg hebben daarvoor een intentieovereenkomst ondertekend. Het project omvat 59 sociale huurwoningen en 22 appartementen in de middenbouw. Als de plannen volgens schema verlopen, kan de bouw medio 2027 van start gaan. Met de herontwikkeling krijgt een leegstaand kantoorpand een nieuwe bestemming en moet de entree van het centrum aantrekkelijker worden. Het gebouw krijgt bovendien een groene gevel en extra groen in de omgeving om de leefbaarheid te vergroten. Uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit blijkt dat de wachttijden in Heerlen en Sittard bij de maag-darm-leverarts fors kunnen oplopen. Vooral patiënten met minder urgente klachten krijgen te maken met lange wachtlijsten. Voor ernstige aandoeningen, zoals een mogelijke tumor, geldt een versnelde procedure en kunnen patiënten vaak binnen enkele weken terecht. Volgens maag-darm-leverarts Erik Keulen bij L1 komt de zorg landelijk met een tekort aan specialisten. Zuiderland heeft het aantal artsen de afgelopen jaren wel uitgebreid, maar verwacht dat de druk op de wachtlijsten voorlopig hoog blijft. De provincie Limburg neemt voorlopig geen actieve rol in de mogelijke Olympische kandidatuur van de Duitse regio Rijn-Ruhr. Dat blijkt uit antwoorden van het provinciebestuur op vragen van de VVD. Volgens de provincie zijn alle sportonderdelen in de huidige plannen al toegewezen aan steden in Duitsland, waardoor er op dit moment geen rol voor Zuid-Limburg is weggelegd. Pas als Rijn-Ruhr later dit jaar officieel wordt gekozen als Duitse kandidaat voor de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44, wil Limburg onderzoeken welke kansen er zijn voor economie, infrastructuur en grensoverschrijdende samenwerking. Dan nog het weer in Parkstad. Het KNMI heeft vanmiddag code geel afgegeven voor Limburg vanwege stevige onweersbuien. Tussen 1 en 4 uur trekken vanuit het zuidwesten enkele actieve buien over de regio. Daarbij zijn windstoten mogelijk van 60 tot 70 km per uur en kan ook hagel voorkomen. Daarnaast kan in korte tijd veel regen vallen, waardoor er plaatselijk wateroverlast kan ontstaan. Weggebruikers en mensen die buiten actief zijn, wordt aangeraden alert te blijven.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
7: RTV Parkstad.
5: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

mocht je nou je favoriete plaat nog niet gehoord hebben, dat zou zo wel kunnen, want er komen er zoveel binnen. Als je hem gemist hebt, of beter gezegd, als ik hem gemist heb, geen paniek. Geef hem eventjes door via de Parkstad WhatsApp. Je favoriete plaat en dan ga ik ze wellicht straks voor je draaien. Doen we rond 2:30 hier op Echte V Parkstad in deel 2 van Broodje Mouw, de lunchshow.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site, audiofrenzy.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
4: RTV Parkstad.
5: Jouw hit.
4: Jouw nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Raad van State heeft bepaald dat GroenLinks PvdA de naam Pro-Progressief Nederland mag aannemen. Er was gedoe ontstaan omdat verschillende lokale partijen met Pro in hun naam bezwaar hadden aangetekend. Volgens de Raad van State is er van een eventuele naamsverwarring geen sprake. De kiesraad bepaalde al eerder dat de partij als Progressief Nederland aan de volgende Tweede Kamerverkiezingen kan meedoen. Nu de RVS

0: Tarieven worden niet direct opgelegd. Er kan tot 6 juli bezwaar worden gemaakt. Op 7 juli vindt hierover een hoorzitting plaats. Het Libanese nieuwsagentschap NNA meldt dat Israëlische luchtaanvallen op Libanon aan 6 mensen het leven hebben gekost. Eerder deze week zei president Trump dat hij het voor elkaar had dat Israël en Hezbollah elkaar voorlopig met rust zouden laten. Maar niets is minder waar. Volgens Israël heeft het land een projectiel vanuit Libanon weten te onderscheppen. Vandaag wordt er in Washington verder gepraat over de situatie tussen Israël en Libanon met vertegenwoordigers uit beide landen. President Trump en de Amerikaanse buitenlandminister Rubio zullen hierbij bemiddelen. Het weer. Eerst nog wat zon, later raakt het vanuit het westen bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Kom binnen.
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.
1: Maurice Kamelot.
9: 1 uur geweest, deel 2 van de lunchshow Broodje Maal. Met de 20 minuten hits op rij straks rond 2:30.

echt TV Parkstad is het radiostation waar we je op hebt staan. En wees welkom bij de lunchshow Broodje Maal. Voor deze woensdag, het is 1 uur geweest. Dat betekent de tijd voor deel 2 van dit radiofeuilleton. De lunch. En ook op woensdag is die altijd heerlijk verzorgd, hoor hij. Want zo meteen lekker op de broodjes. De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzeltje vrij. Geef maar even door wat je wil horen. Stuur even een berichtje via de Parkstad. Inderdaad, heel simpel. Voeg ons even toe als je dat nog niet gedaan hebt. echttvparkstad.nl. En als je dan toch daar bent, abonneer je dan even op de nieuwsbrief. Blijf je altijd op de hoogte van al het nieuws in en rondom

0: Ja, je krijgt spontaan zin in de zomer, hè, met deze muziek. Heerlijk zeggen, dat kan alleen hier op Echte Verparks, dat lekkere. Jouw hits, jouw nieuws en je mag zelf invloed gaan uitoefenen. Wat wil je horen?
1: WhatsApp!
0: Gebruik de Parkstad.
1: WhatsApp!
0: Om even door te geven het liedje wat jij wil horen. En dan ga ik hem wellicht zo meteen voor je draaien. Geef hem maar even door. Via de Parkstad, WhatsApp. Je favoriete plaat hoor je hem wellicht terug. Zometeen hier op de radio.

0: geef je nog heel eventjes de tijd. Laten we zeggen een kleine 5 minuten, maar dan houdt het ook echt op. Wat wil je horen? De 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzevrij. Het komt er zo aan.
1: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
2: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondelvaerde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondelvaerde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondelvaerde.nl.
2: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
5: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Maastricht-Agen Airport kreeg gisteren onverwacht extra vliegverkeer door een staking van de luchtverkeersleiding in België. 5 vluchten die eigenlijk op Belgische luchthavens, waaronder Luik, zouden landen, weken uit naar het vliegveld in Beek. De extra toestellen arriveerden tijdens een staking die gistermiddag het luchtverkeer in België verstoorde. Voor Maastricht-Agen Airport leverde zo'n uitwerking extra inkomsten op via landings- en afhandelingstarieven. Hoeveel dat precies oplevert, maakt het vliegveld niet bekend. De Belgische staking werd gisteravond rond 7 uur beëindigd. Heerlen krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de groeiplannen van de Universiteit Maastricht. De universiteit verwacht de komende 5 jaar te groeien van ongeveer 23.000 naar 25.000 studenten. Een belangrijk deel van die uitbreiding moet plaatsvinden buiten Maastricht, met name in Heerlen en Venlo. In Heerlen start na de zomer de nieuwe bacheloropleiding Urban Sustainability Studies, die op termijn zo'n 90 studenten moet trekken. Ook de geplande opleiding Bestuur, Recht en Samenleving lijkt naar Heerlen te komen. Daarmee versterkt de universiteit haar positie in Parkstad als centrum voor onderwijs, onderzoek en innovatie. Het Openbaar Ministerie heeft 25 jaar cel geëist tegen een 51-jarige man voor zijn rol in een reeks gewelddadige berovingen, waaronder de dodelijke ribdeal bij het Parkstad Limburgstadion in Kerkrade. Bij die zaak kwam de Duitse zakenman Fabian Esser in 2022 om het leven nadat hij werd meegesleurd door een vluchtende auto. Volgens justitie maakte de verdachte in korte tijd bijna een 500.000 euro buit door slachtoffers met neppe investeringsdeals naar Limburg te lokken. Tegen een tweede verdachte, de voortvluchtige zoon van de hoofdverdachte, is 24 jaar cel geëist. De uitspraak van de rechtbank volgt op een later moment. Dan nog het weer. Het blijft vandaag wisselvallig in Parkstad. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij staat een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
6: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
8: RTV Parkstad.
6: Met nu de 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

banger, dit is heerlijk. 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij op RTV Parks. Dat straks na 2 uur gaan we gewoon vrolijk verder met de lekkerste muziek hier op RTV Parks. Morgen om 12 uur uitdraagt weer een nieuwe lunchshow. Broodje man. Wens je nog een hele fijne woensdag. Bye bye.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors
2: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
7: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
8: RTV Parkstad.
9: Jouw hits.
8: Jouw nieuws. Twee uur.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Volgens buitenlandminister Berendsen zit het Iraanse regime nog altijd...

0: Technisch personeel, de bodes, de schoonmakers en de kamerleden wordt door haar geprezen. In New Delhi in India zijn bij een hotelbrand 21 mensen om het leven gekomen en raakten tientallen anderen gewond. Onder de slachtoffers zijn ook buitenlanders. In het hotel zouden veel mensen uit Afrika verblijven voor een medische behandeling in de Indiase hoofdstad. Volgens een hotelwerknemer zou de brand op de begane grond in de keuken van het restaurant ontstaan zijn. Premier Modi heeft de nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Volgens de Amerikaanse president Trump heeft hij een verhit gesprek met de Israëlische premier Netanyahu gevoerd. Trump zei erover in de podcast Pot Force One: "Ik zou niet zeggen boos, ik was een beetje ontsteld over zijn voortdurende gevecht met Libanon." Trump wil wel graag met Netanyahu samenwerken. Nieuwsite Axios meldde eerder dat Trump onder meer gezegd zou hebben dat Netanyahu knettergek was. Dat wordt door Trump bevestigd, maar van woede was geen sprake, aldus de Amerikaanse president. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
5: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Bij Taxi Centrale

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site, audiofrenzy.nl.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: Zet. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
4: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de zeven gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de zeven gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Fandag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburg Stadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Misérables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
3: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
5: RTV Parkstad.
3: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.
6: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Park. The Pirate Splash.
1: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondeverde?
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klaar met werken?
4: Autovies.
3: Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
5: Café Drakke zet de tijd op 3 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Tweede Kamer wil dat het kabinet meer actie onderneemt en de trend van de gesneuvelde politieke belofte doorbreekt. De kritiek van de Algemene Rekenkamer over de overheidsresultaten in 2025, waarin veel doelen die gesteld werden niet werden gehaald, worden door zowel de oppositie

0: en Iran tot deelakkoorden gaan leiden. Bijvoorbeeld eerst een deal over de opening van de straat van Hormuz en verder praten over andere zaken. Berendsen vindt het voor Nederland belangrijk dat er een akkoord wordt gesloten over het Iraanse nucleaire en ballistische raketprogramma. Rapper Kanye West is voor het kort geding over zijn eventuele inreisverbod al naar Nederland gekomen. Dat heeft de advocaat van de organisator van de concerten in Arnhem bevestigd. Vanwege antisemitische en pro-nazistische uitspraken die de rapper in het verleden deed, had het Centraal Joods Overleg geprobeerd de komst van West te voorkomen. De rapper treedt op zaterdag 6 en maandag 8 juni in het Gelderdoom op. Zijn concerten zullen wel in de gaten gehouden worden. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof. Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt. Bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke. Thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: Kom binnen!
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
4: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
1: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de zeven gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de zeven gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Fandag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburg Stadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Miserables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
0: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Via 89.2 FM en rtvparkstad.nl.
2: RTV Parkstad.
0: Met nu de 20 minuten hit op een rij. Non-stop en breuzelvrij.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
4: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
3: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
5: Krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors
9: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
11: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
12: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
11: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
10: Bij Poelman Parfums.
13: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
14: RTV Parkstad.
15: Jouw hits.
14: Jouw nieuws.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Slachthuizen en andere vleesverwerkende bedrijven krijgen van sociale zakenminister Hans Veilbrief nog 2 weken de tijd om misstanden tegen te gaan. Zo niet, dan volgt per 16 juni een uitzendverbod. In de vleesverwerkende industrie werken veel buitenlandse personeelsleden die via uitzendbureaus worden ingehuurd. Eerder bleek al dat er in de sector misstanden zijn ontstaan, zoals slechte arbeidsomstandigheden, onderbetaling en lange werkdagen. Veilbrief ziet te weinig verbetering en geeft de branche tot 15 juni de tijd. Tijdens de parlementaire enquêtecommissie over corona heeft directeur-generaal Ernst van Koesveld gezegd dat het besluit om geen bezoek meer in verpleeghuizen voor ouderen toe te laten een loodzware beslissing was. Juist in een verpleeghuis is het belangrijk dat bezoek kan worden ontvangen. Op 20 maart 2020, de dag dat de beslissing genomen werd, was het idee dat door sluiting het virus buiten de deuren van de verpleegzorg kon worden gehouden. Secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte is per trein naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev afgereisd. Het bericht dat Rutte in Oekraïne aankwam werd door het Oekraïnse spoorwegbedrijf via sociale media de wereld ingeslingerd. Het bezoek was van tevoren niet aangekondigd. Onbekend is hoe lang Rutte in Oekraïne blijft en wat hij verder gaat doen. Begin februari van dit jaar was Rutte voor het laatst in de Oekraïnse hoofdstad. Hij sprak toen het parlement toe. De Verenigde Staten hebben de bondgenoten gemeld dat het land minder marineschepen, vliegtuigen en drones achter de hand houden om Europa te verdedigen. De bondgenoten moeten zelf inspringen. De regering Trump vond altijd al dat Europa zoveel mogelijk voor de eigen verdediging moet zorgen, op die met kernwapens na.
15: Volgens de hoogste Amerikaanse commandant, die ook de leiding over de NAVO-verdediging in Europa heeft, blijft het hoofdkwartier met de bondgenoten werken aan het compenseren van de verminderde Amerikaanse capaciteiten. Het weer overwegend bewolkt. In het oosten kan een bui vallen. Bij een matige aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind is het 16 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
17: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loods, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
18: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
19: En papa durft er niet in.
18: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
17: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loods in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
20: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
21: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
22: Ah!
21: Of zo?
22: Ik snap hier niks van.
21: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap.

0: van Zuid-Limburg aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget runds gehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum, enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
4: En die zit klaar voor de middagshow van Parkstad. Het is hoogste tijd voor zometeen te beginnen met Mr. Bruno Mars. Jouw hits, jouw niet. Risk it all.

Jam en Johnny Happy People. Met ervoor Bruno Mars met Risk It All. En daarmee beginnen we dus de middagshow op deze woensdag 3 juni. We zitten alweer op de goede kant van de werkweek. Als je tenminste werkt van maandag tot en met vrijdag, dan zit meer dan de helft er weer op. Huh? Lekker toch?

Het is een plaat die je niet helemaal koopt voor de tekst, hè? Waar je niet ontroerd raakt van de tekst. Erik Prince en de piano. Zometeen wordt natuurlijk het tegeltje van de muur afgehaald. Dan komt de spreuk van de dag er weer aan. En er gaat over vergeetachtig. Ben jij dat ook een beetje? Nou, luister dan zometeen maar even naar de spreuk.

Het is Bent op de radio en kan je me zien. En het is ook hoogste tijd voor de spreuk. Ben jij soms een beetje vergeetachtig? Nou ja, dan is de spreuk misschien een beetje voor jou. Daar komt ie. Ik ben niet vergeetachtig. Ik selecteer informatie op prioriteit.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding tezamen en Outside. Zometeen natuurlijk het nieuws uit Parkstad en ook het weer. Krijgen we nog te horen wat vanavond voor weer wordt. En de 20 minuten hits non-stop in Breuzeltje Vrij komen eraan. Met Carol Emerand, ook Another. En Bob Marley en Lone Hill. Turn off the loud. The light. Zometeen.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Zijn we als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Kom binnen!
2: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
6: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de zeven gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de zeven gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Vendag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburgstadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Miserables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Het blijft vandaag wisselvallig. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af en er trekken enkele buien voorbij. Daarbij waait een stevige zuidwestenwind. Tussen de buien door laat de zon zich geregeld zien en loopt de temperatuur op naar ongeveer 21 graden. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
5: Heeft u nieuws uit Parkstad? Stuur het naar nieuws@rtvparkstad.nl.
7: 89.2 FM.
8: Jouw hit, jouw nieuws.
7: RTV Parkstad.
8: Met nu.
7: Let's go!
8: 20 minuten hits op een

0: Garner Amaranth. In de tijd dat ze nog even een groot hit maakte. Maar Tangle Up, Another daarvoor en Bob Marley. Dat waren onder andere hits in de 20 minuten hits. Non-stop en Breuzeltje vrij. We gaan even lekker terug in de tijd. Wat gebeurt op deze 3 juni? Maar dan het jaar 1853 en het jaar 1926. Wat gebeurde er toen hier in Parkstad?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 1853. De spoorlijn Maastricht-Aken wordt geopend. Met Simpelveld als belangrijk tussenstation. De verbinding speelt een grote rol in de bereikbaarheid van Zuid-Limburg. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 1926. De staatsmijn Maurits komt in productie in Limburg. De mijnbouwsector bereikt daarmee een hoogtepunt in de economische betekenis voor deze Parkstad-regio.

Het zijn de mannen van The Opposite. En slapeloze nachten bij Parkstad. Zometeen komt eraan deel 2 natuurlijk van de middenshow van Parkstad. En dat betekent op de radio gaan we gezellig luisteren naar Michael Gray, Moke S10 samen met Vrouwtje. Ik haat hem voor jou. Maar eerst nog even de Rolling Stones op de radio. Tot zometeen.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hits.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Door een technische fout moeten ruim 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen en het bezorgt docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt altijd een week eerder dan de rest van de examens en had vandaag bekend moeten worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. De rechtbank noemt de feiten zeer ernstig. De Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan en dat komt door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. Door de alsmaar stijgende energieprijzen verwacht de Commissie dat 560.000 banen in de Unie verdwijnen. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Bij het helikopterongeluk afgelopen nacht in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 Britse mariniers om het leven gekomen. Het toestel stortte neer in een weiland in het graafschap Devon in de buurt van het plaatsje Sorton. De helikopter, een Merlin MK4, vloog in brand. Aan boord zaten 3 mensen. Het ongeluk vond vanmorgen vroeg even voor 4 uur plaats. Meerdere wegen in de buurt van de crash werden afgesloten. Het weer. Vanavond valt hier en daar regen. In de nacht regent het eerst in het oosten, later in het westen. Het koelt af naar 14 graden. Aan de kusten op het IJsselmeer waait het stevig, windkracht 6. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN. Richard Reggers.
1: En die zit klaar voor de middagshow van RTW Parkstad. Ben je er ook klaar voor? Dan gaan we beginnen. Samen met S10 en Vrouwtje. Jouw hits, jouw nieuws. Ik haat hem voor jou.

Michael Gray. Het is een beetje, ja, een beetje lullig als het ware. Hè? De Weeknd. Op een woensdag draaien. Hè? Weeknd duurt nog even, maar goed. Voor een beetje in de stemming te komen op de woensdag. De Weeknd van Michael Gray. En daarvoor S10 samen met Vrouwtje met Ik Haat Hem Voor Jou. En daarmee begonnen we dus de middagshow, het tweede gedeelte. Nogmaals, goedemiddag.

12 de 12. Sambre op de radio. Met zometeen de spreuk van vandaag. En die gaat over een beetje vergeetachtig zijn. Nou, hoe komt dat? De spreuk weet het misschien. Je hoort hem zometeen naar Garland Sheffers, The Matador. Take me

Het is ook de man die maakte heel veel rock'n'roll. Ja, deze Garland Jeffries met Matador. Oké, de spreuk van vandaag. Heb je hem gemist in het afgelopen uur? Dan komt hij nogmaals op herhaling voorbij. Namelijk, ik ben niet verredachtig. Ik selecteer informatie op

0: Ed Sheppard en Jim Ronimo op Parkzat. Waar zo meteen het nieuws wordt uitgezonden uit Parkzat. Krijg je te horen wat allemaal gebeurd is bij ons in de regio. En natuurlijk het weer komt er ook aan. En meteen daarna de 20 minuten hits non-stop en breuzeltje vrij. Sam Hunt, Maroon 5, Olivia Dean, Mal Crisscross Amsterdam met de houten samba. Zometeen.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
4: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
5: Een lekkere geur is essentieel.
6: Maar wat is jouw favoriete geur?
5: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
6: tot Michael Kors.
5: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nijnhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Bij Poelman Parfums.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Waar ben jij naartoe geweest?
12: Naar Mondo Verde.
11: Met de nieuwe Havana's Tornado?
12: Ja, dat is een vrije val.
11: Te gek!
12: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
11: Wow!
12: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
11: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
10: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
13: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
14: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de zeven gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunsum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de 7 gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar 1 gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Vendag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburg Stadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Misérables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
13: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
15: 89.2 FM.
16: Jouw hit, jouw nieuws.
17: RTV Parkstad.
16: Met nu.
18: Let's go!
16: 20 minuten hits op een rij. Non-stop. En breuzelvrij.

0: Samant en Take Your Time. Met daarvoor Maroon 5. Ook Olivia Dean en Chris Cross Amsterdam. Oftewel, dat waren iets in de 20 minuten hits. Non-stop in Brusseltje vrij. We gaan even kijken naar de feitjes. Wat gebeurt op deze woensdag 3 juni in Parkstad in het jaar 2008 en het jaar 2025? Wat waren toen de...
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2008. In Heerlen opent de grootste IKEA-vestiging van de Benelux. Het woonwarenhuis trekt bezoekers uit Nederland, België, maar ook uit Duitsland. En het gebeurde ook vandaag in het jaar 2025. De officiële opening van de Parkstadroute wordt aangekondigd. De recreatieve route moet verschillende Parkstadgemeenten beter met elkaar gaan verbinden.

Ze deden het samen met twee grote pop-iconen, Michael Jackson en Paul McCartney en CCC. Vrienden, het zit erop, de middagshow voor vandaag. Maar op de donderdag is hij weer terug. Morgen dus tussen 4 en 6. En zometeen op de radio is Basta. En dat wordt zeker gezellig. Bis morgen, dia wat.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
5: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
8: Komt het oog wel ook wat.
7: audiofrenzy.nl.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
2: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Café Drakke zet de tijd op 6 uur.
5: RTV Parkstad.
6: Jouw hit.
5: Jouw nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Door een technische fout moeten zeker 56.000 VMBO-leerlingen een dag langer in spanning zitten voordat ze de uitslag van het praktijkdeel van hun examen krijgen. De Algemene Onderwijsbond noemt dat onwijs vervelend voor de leerlingen. Bovendien bezorgt het docenten extra werk. Het examen voor VMBO'ers bestaat uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel zou vandaag bekend worden. De 22-jarige Damien D. uit Spijkenisse is door de rechtbank tot 7 jaar gevangenisstraf en TBS veroordeeld voor sextortion. De man heeft zeker 20 kinderen naaktfoto's en filmpjes laten sturen. Daarna dreigde hij het materiaal online te zetten als ze niet nog meer beelden zouden sturen. D. werd vorig jaar januari opgepakt. In april gaf hij toe zijn slachtoffers onder druk gezet te hebben. Bij hem thuis werd ook beeldmateriaal van seksueel misbruik van kinderen gevonden. En de Europese Commissie meldt dat in de Europese Unie ruim 1 miljoen banen op de tocht staan door de wereldwijde concurrentie en geopolitieke spanningen. Het gaat onder meer om de auto-industrie, transport, de bouw- en metaalindustrie. In de autobranche gaat het om maar liefst 600.000 banen. Ook op het gebied van digitale en groene technologieën is het voor Europese bedrijven lastig concurreren met de Amerikanen en Chinezen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Hintjens.
8: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje, zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon en ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt, van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service. Grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: ROCKMART.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
8: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.

0: Steel and a Kiss from a Rose. En we zijn vertrokken, lieve mensen. Goedenavond en welkom bij de avondshow. Het is woensdagavond. Dat betekent dat ik fijne muziek heb tot de klok van 8 uur. Even Richard bedanken voor 2 uur lang de middagshow. Dank je wel daarvoor, Richard. Fijn dat je er weer was en ons blij hebt gemaakt met fijne, mooie muziek. En we gaan beginnen, mensen, want ik moet je zeggen...
1: Hier heb ik echt zin in. RTL.

www.ziggo-live.nl. Dan vind je het welbekende WhatsApp-logootje. Dan kan je foute platen aanvragen. Ik ben benieuwd waar je zin in hebt. Laat maar horen. Ja, en dit is zeker niet fout. Dit is fantastisch. Dit is Harry Styles en American Girls. Goedenavond.

Krijg ik aardig wat verzoekjes binnen van Cheerio van Justin de Wild. Ik weet niet of we die gaan draaien, maar er komen ook leuke verzoekjes binnen voor de foute verzoekplaat. Dus ja, laat van je horen als je meer wilt beslissen over de foute verzoekplaat. Ik ben reuze benieuwd.

0: And I'll write your name.
1: Zo is het maar naar Taylor Swift en The Blank Space.
0: RTV.
2: Parkstad.
1: Ja, en die foto van zoekplaatjes die komen binnen. Deze stond niet in het lijstje met aanvragen, maar vind ik wel een leuk plaatje. Maar had net zo goed een foto van zoekplaat kunnen zijn, maar is het niet. Dus ja, en als ik genoeg verzoekjes binnenkrijg voor die Cheerio van Justin de Wild, dan gaan we die ook nog draaien in uur 2.

0: Natuurlijk een heerlijke onvervalste klassieker. ABBA en The Dancing Queen. En nee, dit was niet het foute verzoekje, die komt er nog aan. Ja, als ik echt voldoende verzoek... Ik heb er nog twee nodig. Als ik twee verzoekjes binnenkrijg nog van Cheerio, dan komt die Cheerio er ook nog aan.
1: Jouw hits. Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
0: En voor foute muziek gaan we naar heerlijke muziek uit de jaren 80. Dit is Cher. Je moet echt zeggen Cher. En If I Could Turn Back Time. If I

0: Wat de fuck gezegd, als ik toch de tijd eens terug kon draaien, dan kan je wel beter goed nadenken over wat je tegenwoordig doet. Hè. Cheer and if I could turn back time. Zo dadelijk heb ik voor jou een heerlijke hit van Shakira en die komt er zo aan.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting. Ja, 25%. XXX Loots, Pallen in Husselen. Mijn meubelzaak.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen. Superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
2: Nog nooit vertoond. Tijdelijk megadagen bij elke XXX Loots in Duitsland. Ontvang nu met vouchers tot wel 25% extra korting.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
6: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
7: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de 7 gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de 7 gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Vendag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburg Stadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première, met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten, paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Miserables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
6: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl. Bas Vientjens.
0: Jos, dankjewel. Fijn weer. De foute verzoekplaat komt eraan. Daar hoef je dus niet meer voor te appen. Dus blijf vooral luisteren als je wil weten welke dat gaat worden. Yeah.

Er zijn mensen die denken dat dat zo, iets met het EK te maken heeft. Ja, dat Shakira het EK-lied, maar dat is niet. Dat was ooit. Shakira heeft ooit het EK-lied gemaakt of het WK-lied, maar dat was deze niet. En dit is Top

We gaan lekker een sprongetje maken richting, ik denk, jaren 80 ongeveer. Jermaine Stewart kom je dan tegen met fijne muziek. Zo dadelijk heb ik dan eindelijk die foute verzoekplaat. En ik kan je verklappen, het is niet Justin de Wild geworden. Dus die zouden we moeten bewaren voor volgende week. Kijken of ik dan voldoende verzoekjes binnenkrijg om zijn Cheerio te draaien. Maar het is een andere geworden. Het is een zomerse plaat geworden, dat kan ik wel verklappen. Dus misschien dat de zon denkt, hey, weet je wat, ik ga me wel lekker laten zien naar die regen van de afgelopen dagen. Je weet het maar niet.

0: your body, but we don't have to rush the affair. So you say you wanna taste my wine, why?
1: Jeremy en Stewart, we don't have to take our clothes off. Leuk dat je luistert, het is 7:15. Dat betekent dat het de hoogste tijd is voor de Fouten van Zoekplaat. En jawel hoor, daar heb ik een stukje vormgeving bij altijd. Dus dan, dat hoort er in dit geval ook weer bij. Ja, het is iets over 7:15 geworden. Dus dat betekent dat het meer dan de hoogste tijd is voor de...
2: Verzoekplaats.
1: Nou, Rob uit Sittard, die heeft een appje gestuurd. Die zegt, ik vind het fijn als we wat zomerse muziek draaien van een paar jaar geleden. Dat herinnert me aan leuke vakanties van die tijd. Nou, dan kan je lekker terug in de tijd. En vooral herinneringen ophalen aan die fijne vakantie. Dit is de Summer Jam en The Underdog Project.
3: Echt gezellig wordt het pas met DJ Bas.
4: Put your hands up, put your hands up, put your hands up.

0: ik jou nooit vergeten.
1: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
0: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken, lekker tot de laatste kruimel.
6: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalveulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
6: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 7 uur.
10: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
11: Halverwege de avondshow. Het is 7 uur geworden. Zo dadelijk deel 2 van die avondshow. Maar eerst het nieuws van 7 uur.
10: 7 uur.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. De Chinese webwinkel Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro. De fast fashion verkoper krijgt de boete omdat kopers spullen niet goed kunnen retourneren. Ook is het bedrijf niet open over het gebruik van materialen en de herkomst daarvan, waardoor milieuregels mogelijk worden overtreden. Zo trof de inspectie kleine plastic deeltjes in kleding aan zonder dat dit gemeld was. Volgens de Franse fraudedienst houdt Shein ook verplichte herkomstinformatie achter. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
11: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer. Er staan gelukkig geen files rond dit tijdstip, dus dat is mooi meegenomen. Ik heb wel 2 flitsers voor je. Op de A2 Eindhoven richting Weert, bij hectometerpaal 187.5. En in Humcove, daar kom je in beide richtingen een flitser tegen. Ja, en uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de N300 richting Landgraaf vanuit Brunsum is afgesloten. Dus je moet daar de omleidingsborden volgen.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens.
14: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
15: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel. Bij Poelman Parfums.

0: Yves Berendsen en Terug in de Tijd. Ik weet nog goed, het was 3 jaar geleden op de Vierdaagse van Nijmegen. Toen was dit een hit. En 2 jaar geleden, toen hoorde ik hem ook uiteraard voorbij komen. Ik denk, nou, vorig jaar dan zal het wel gedaan zijn. Maar nee hoor, op elke hoek van de straat hoor je Yves Berendsen voorbij komen. En Terug in de Tijd. En dat kan ik me best goed voorstellen, want het blijft nog steeds een heel erg lekker plaatje. Yves Berendsen, hier op Radio Park, TV Park, dat moet ik zeggen. En Terug in de Tijd.
1: Jouw hits. Jouw nieuws.

0: Einde die Samba Welten, die kennen we nog wel. Hè, van echt, de liefde is te koop, dat is die. En die heeft nu met Lil Kleine weer een leuk Nederlandstalige hit. En ik denk, die gaan we nog eens even draaien hier bij RTV Parkstad. Zo dadelijk heb ik voor jou een crazy plaat, maar een beetje tussen aanhalingstekens. Zo dadelijk meer.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik. En geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Kom binnen!
3: Tjonge, jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zin in vlees dat echt scoort? Bij Slagerij Halal Centrum in Maasmechelen, superactie. 2 kilo kippenvleugels plus 2 kilo gratis voor €8,98. 100% budget rundgehakt voor €8,49 per kilo. 5 kilogram kippenbillen voor €13. En lekkere kipfilet aan €7,99 per kilo. Slagerij Halal Centrum. Enorme keuze in vers vlees. Kijk ook eens op onze Facebookpagina.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Dit is het RTV Parkstad Nieuws met Jos Tuinstra.
5: Parkstad is nog geen gemeente, maar de samenwerking tussen de 7 gemeenten wordt wel steeds intensiever. Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdalen, Simpelveld en Voerendaal trekken steeds vaker gezamenlijk op bij grote projecten rond wonen, economie, veiligheid, gezondheid en bereikbaarheid. Een recent voorbeeld is de nieuwe regio-deal met het Rijk, waarbij tientallen miljoenen euro's worden geïnvesteerd in de verdere ontwikkeling van Parkstad. Daarbij spreken de gemeenten steeds vaker met één stem richting Den Haag. Toch is Parkstad nog geen gemeente. Daarvoor zouden de 7 gemeenten hun zelfstandigheid moeten opgeven. En daar bestaat momenteel onvoldoende draagvlak voor. Wel groeit de regio steeds meer naar één gezamenlijke stedelijke gemeenschap met inmiddels zo'n 260.000 inwoners. Waar komen nieuwe woningen? Hoe blijft Voerendaal aantrekkelijk voor jongeren? En wat gebeurt er met natuur, sport en recreatie? Daarover kunnen inwoners nu meepraten. De gemeente Voerendaal heeft een ontwerp voor haar toekomstvisie gepresenteerd. In dat plan staan belangrijke keuzes voor de komende jaren. Bijvoorbeeld over wonen, verkeer, voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte. Vooral voor jongeren kan dat interessant zijn, omdat de plannen mede bepalen of er straks voldoende betaalbare woningen en goede voorzieningen zijn om in Voerendaal te blijven wonen. Inwoners kunnen tot en met 16 juli reageren op het plan. Op 15 juni organiseert de gemeente een inloopavond waar iedereen welkom is om vragen te stellen en ideeën aan te dragen. De Fandag van Roda JC is dit jaar niet voor het Parkstad Limburgstadion, maar op de markt in Kerkrade. Op woensdag 29 juli verandert de markt in een festivalterrein voor de supporters van Roda JC. Uiteraard is daar de presentatie van de nieuwe selectie van de geel-zwarte. Verder zijn er live optredens van artiesten, voetbalgames, springkussens voor de jeugd en er wordt gedacht aan een inwendige mens. De aanvang op 29 juli is om 3:00 middags. Vanavond gaat in Stadion De Geuzelt in Maastricht de grootschalige spektakelmusical Bokkenrijders in première. Met een hoofdrol voor de Kerkraadse musicalster Milan van Waardenburg. De voorstelling brengt de legendarische geschiedenis van de Bokkenrijders, die vooral in Zuid-Limburg en de huidige Parkstadregio actief waren, tot leven met een cast van meer dan 150 acteurs en figuranten. Paarden, vuur- en lichteffecten en maar liefst 600 drones. Milan van Waardenburg, bekend van internationale producties als Les Miserables en zijn hoofdrol als Jezus in The Passion 2026, speelt een van de hoofdrollen. De belangstelling is enorm. Eerder werden al 6 extra voorstellingen toegevoegd en later kwamen daar nog eens 3 speeldata bij. Inmiddels zijn tienduizenden kaarten verkocht voor het theaterspektakel dat de hele maand juni in Maastricht te zien is. Dan nog het weer in Parkstad. Ook morgen buien en kans op onweer. Richting weekend wordt het vaker droog met temperaturen rond 22 graden.
4: Meld uw nieuws uit Parkstad via nieuws@rtvparkstad.nl.
6: Jos, dankjewel voor het nieuws. Ik zei het al, een crazy plaatje tussen aanhalingstekens, want crazy zit dit keer niet in de titel, maar in de naam van de artiest. Dit is Crazy Town.

een avondshow. Parkstad. En hij is binnen, beste mensen. Reinier Eggen loopt hier door de studio. Hij begeleidt zijn gasten. En die hoor je zo dadelijk om 8 uur live hier op de radio. En als je dan wil weten hoe die gasten en hoe Reinier eruit ziet, dan kan je gewoon de televisie opzetten. Want daar is het ook te zien dadelijk.

0: Gloria Estefan. Bij RTV Parkstad op jouw avondshow.
1: Parkstad. RTV Parkstad.
0: Zo dadelijk, dan ga ik op de zolderkamer kijken. Je weet het, dan neem ik een lekkere oude, gouden oude en lekkere dance classic mee. Een plaatje ga ik hier op de platenspeler leggen. En tot die tijd heb ik een fijne klassieker voor je. Dit is Hootie and the Blowfish en die zingen I wanna, only wanna be with you.

Dus toch lief als iemand dat tegen je zegt. I only wanna be with you. Doe, dankjewel. Yo, de Hootie en de Blowfish. And I only wanna be with you.

Het is woensdagavond, het is klokslag 7:15. En dat betekent dat het de hoogste tijd is dat ik een wandeling ga maken hier door de studio. En dan ga ik richting de zolderkamer. Want bovenop die zolderkamer, je weet het, daar staan die prachtige singeltjes allemaal mooi in plastic bakjes. Even kijken, dan ben ik bovenop de kamer aangekomen. Ook even de deur openmaken. En dan kom ik hier uit aan die fantastische ruimte met al die plaatjes. Nou, dan haal ik er eentje uit het plastic hoesje. En die leg ik dan op de platenspeler. En dan komt daar, als het goed is, fijne muziek uit. Nou, wat heet zeg, super fijne muziek om het zo te zeggen. Heerlijk om die weer eens terug te horen, heb ik erg lang niet gehoord. Je kent ze nog van Long Train Running, maar dit is ook een fantastische hit. The Doobie Brothers, and listen to the music.

Naast dat ik het een goede plaat vind, vind ik het ook een goed advies. De Doobie Brothers en Listen to the Music. En zo is er bijna een einde gekomen aan deze uitzending van De Avondshow. Maar niet getreurd, Reinier Eggers staat met zijn gasten te popelen om dadelijk de cultuuragenda voor jou te mogen presenteren. En morgen vroeg kan je wel lekker opstarten samen met Kim. Kim start op. Stenen Live hebben we nog. Arno Krijnen komt voorbij. Broodje Mouw. En met Erik de middag door. En dan natuurlijk weer de middagshow met Richard Reggers. Kortom, genoeg om te blijven luisteren. Veel plezier zo dadelijk. Doe iets moois met je week. En we spreken elkaar volgende week weer.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondelwerder heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelwerder?
4: Café Brakke Rules. Weet je waarom? Ze hebben als enige 24 verschillende biertjes van de tap. Proef alle nieuwe smaken en geniet van de eerste biet tot de laatste slok. Café Brakke is legendary in het centrum van Heerlen met live muziek en verschillende DJ's. Party, party, party bij Café Brakke. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Café Brakke. Stiekem de leukste huiskamer in Heerlen. Cafébrakke.nl.
6: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.

0: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan strafrechtelijk gaat vervolgen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Volgens Netanyahu hebben de twee wereldleiders elke dag contact en zijn ze het over de meeste punten wat betreft Iran eens. Over de Iraanse aanvallen op Kuwait vannacht zei Netanyahu dat Iran met vuur speelt. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Volgens hen is de door het kabinet voorgestelde vergoeding voor de misgelopen winst van 1 jaar te weinig. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen, is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Die wil zelf het liefst compensatie voor 3 verkoopjaren. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. Dat heeft het bedrijf laten weten aan medewerkers en personeelsvertegenwoordigers. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. In totaal heeft Dow Nederland 2800 medewerkers. Het Amerikaanse concern heeft onder andere een groot complex met fabrieken in Terneuzen, waar plastics en basisgrondstoffen worden geproduceerd. Het is nog onduidelijk of er ook gedwongen ontslagen vallen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
2: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 3.

Parkstad Cultuuragenda bij jou vandaag tot de klok van 10 uur. En we gaan zometeen een live gast laten voorstellen, zoals normaal te doen gebruikelijk. Dus ik zou zeggen...

0: beide boeken. En daarom is hij ook hier, want we hebben de primeur. Dat laatste boek, daar moet de officiële boekpresentatie nog van komen. Maar voor de kijkers en luisteraars, het speelt zich af in Parkstad, hè, en de westelijke en oostelijke Mijnstreek. Hè.
1: Klopt.
0: En daar gaan we dadelijk alles over horen van Jos en hoe die aan het schrijven is geslagen, waarom dat die is gaan schrijven, waar zijn wichtje stond, noem maar op, hè. We hebben het al een beetje gehoord. Maar we gaan zo meteen alles met Jos Essers bespreken en een tipje van de sluier oplichten waar het boek over gaat. Hè. Dat moeten we natuurlijk ook een beetje. Goed, zometeen meer daarover met Jos Essers.

0: Pepe, Amplemann, Erne Hoos, Greenidja, Galeute, Galvot met Oeren.
1: Ja, en de inleiding natuurlijk, carbon. Het is niet gezegd dat het over de mijnen gaat. Maar ja, dat horen we dadelijk allemaal van Jos Essers. Die de hele weg van België uit hier naartoe heeft gemaakt om het een en ander te vertellen over zijn nieuwe boek en zijn iets oudere boek. Laten we eerst eens even beginnen, Jos, bij helemaal het begin. Hè? Je wordt geboren en toen...
2: Ik word geboren, inderdaad, ja. Nee, en goed, mijn ouders waren dus van Kerkrade, zijn ze in de jaren 50 naar België getrokken.
1: Waar precies uit Kerkrade?
2: Van op de Hols.
1: De Hols? Dus,
2: mijn vader van op de Hols.
1: De Hoots?
2: De Hoots, ja. Ja. En mijn mam van Spekhei.
1: Oh!
2: Van Spekholse Heide.
1: Ja.
2: En goed.
1: Maar hoe kwamen die dan in België?
2: Ja, zij hadden gehoord via dat in België bij rijke families goed geld te verdienen was in de huishouding.
1: Dat is nog steeds zo.
2: Ja, ja, en dat hebben ze gedaan. Dus ze zijn toen naar Brussel getrokken, mm-hmm, naar Sint-Pieters-Woluwe. En daar zijn ze gaan in de huishouding dienen bij in een villa bij een rijke weduwe.
1: Mm-hmm.
2: Mijn moeder deed, ja, koken, het huishouden. En mijn vader deed allerhande andere klusjes. En,
1: dus beide ook nog?
2: Beide, ja, ja. Inwonend zelfs.
1: Ja, dat is wel heel apart.
2: Daar werd ik geboren. Dus ja. In die villa. Goed, daar weet ik nog heel weinig van. Hè, dus ja, je bent... Want toen ik 4 jaar was, toen zijn mijn ouders van werk veranderd. En zijn ze naar... Tombeek gegaan. Tombeek is een gehucht van Overijse bij Brussel. Een mm-hmm gemeente in de Druivenstreek is dat. Mm-hmm. En daar zijn ze op een kasteel gaan werken.
1: Mijn
2: een adellijke familie.
1: Ja.
2: Een baron, barones. En ja, bij die familie. Dus daar heb ik natuurlijk mijn memorabele tijd beleefd.
1: Dus jij viel al meteen met de neus in een kasteel?
2: Ja, ja, ja, klopt. We woonden wel op de zolders. Hè, dus op de zolders woonden we, op een paar kamers. En, mm-hmm, maar we hadden daar werkelijk een ja, als kind beleef je het anders dan natuurlijk als je er werkt. Hè. Mm-hmm. Mijn moeder moest koken en ze kreeg iedere dag van de barones opgedragen van vanavond willen we dat en dat en dat eten. Ja. En dan maakte mijn moeder dat klaar.
1: Ja, dan moesten we dat eerst natuurlijk allemaal halen, hè, en verzorgen en weet ik allemaal.
2: Ja, dat gebeurde. Maar mijn vader, die was butler, klusjesman, chauffeur, mannetje van alles.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik, wat had ik daar? Ik had daar een heel kasteel, een heel paradijs om te spelen en dingen uit te spoken.
1: Mm-hmm.
2: Want de baron en de barones waren hele fijne mensen. En ik hoefde mij daar eigenlijk aan geen enkel protocol te houden. Dus er zijn echt dingen gebeurd die ook... Ja, als kind doe je dingen die gevaarlijk zijn. Maar wat je gewoon niet beseft.
1: Zoals?
2: Ja, het kasteel had kunnen afbranden.
1: Oh ja.
2: Daar heb ik nog een hele leuke anekdote over. Mm-hmm. Maar ik wil eventjes komen op mijn eerste boek. En dat gaat over die tijd dat ik op dat kasteel heb gewoond met mijn ouders.
1: Mm-hmm.
2: Totdat ik 12 jaar was.
1: Ja.
2: Dus die periode van 4 tot 12 jaar.
1: Maar je gaat me iets te snel. Hoe ben je aan schrijven geslagen?
2: Ja, want... maar dat komt.
1: Oké, dan vertel.
2: Ga ik je zo zeggen. Dus die belevenissen, dat is niet evident voor een kind. Hè?
1: Mm-hmm.
2: Dus wie groeit er op een kasteel? Er zijn natuurlijk mensen, maar de doorsnee mens niet. Maar als kind vind je dat heel normaal, omdat je niet anders kent, niet anders weet. En dan begin je dus met herinneringen later. Hè? Dus dat blijft je in je hoofd spoken. Hè? Je denkt alles terug.
1: Mm-hmm.
2: Je gaat je eigen leven, je trouwt goed. Je woont al lang niet meer op dat kasteel.
1: Mm-hmm.
2: Maar de herinneringen die blijven. En op een gegeven moment praatte ik daar nogal heel veel over. En dat viel mijn vrouw op. Dus, en toen was ik ondertussen al 50. En toen zei mijn vrouw van... mijn vrouw had het idee om mij te verrassen voor mijn 50ste verjaardag. om nog eens een keertje terug te gaan naar dat kasteel.
1: Mm-hmm.
2: Want in 1962 zijn we dus naar Lanaken verhuisd.
1: Ja.
2: Dus ik was al heel lang niet meer daar geweest. En ik vroeg mij af, hoe zou het daar nu zijn? Wie zou daar wonen? Wat is daar van geworden? He? Dus, en heeft mijn vrouw via via geregeld dat ik daar op bezoek kon gaan. Maar natuurlijk, het werd allemaal geheim gehouden. Het was een verrassingsbezoek. En ik had tot de laatste minuut had ik niet door dat het een verrassingsbezoek was. En ja, ik kan, want zo kom ik ook op het boek, hoe ik het boek heb geschreven. Dus op die dag rijden wij richting Brussel met een smoes. Ik wist niks af ervan dat we naar dat kasteel gingen.
1: Ja.
2: Maar we komen in de buurt van het kasteel en dat viel mij op. En ik zeg, hé, we hebben wel een afspraak, maar hoeveel tijd hebben we nog?
1: Mm-hmm.
2: Oh, we hebben allerhande. We zijn veel te vroeg. We hebben best nog wel wat tijd, zei mevrouw. Dus een vriend van ons, die reed. Ik zat naast de chauffeur. En ik zeg tegen die vriend, Erik, ik zeg, rij eens die kant op. Dat is richting het kasteel. Misschien kan ik het nog eens even zien.
1: Mm-hmm.
2: Dus we rijden daar naartoe. We komen aan de oprijlaan. We draaien de oprijlaan in. En ik zeg tegen Erik, ga tot halverwege de bocht. En daar kunnen we het kasteel zien.
1: Mm-hmm.
2: En zo werd het gedaan. En alles was nog precies hetzelfde. Ik zeg, Erik, draai nou om. Voordat die mensen, God weet wie er nu woont. Hè, voordat die mij betrappen dat ik ongevraagd op hun domein kom.
1: Mm-hmm.
2: Ja, zegt Erik, dat gaat niet. Ik kan hier niet draaien. Ik moet doorrijden tot op het grote plein. Rond de grote plantaan die voor het kasteel staat. En dan rijden we weg. Maar hij deed dat zo tergend langzaam. Tot plots die deur openging. En toen kwam de eigenaar naar buiten. Het was afgesproken, maar ik wist het niet.
1: We gaan nu even naar de muziek. Want ja. Nou komen we wel iets dieper in het geheim van het oorspronkelijke boekschrijven.
2: Precies,
1: van jou.
2: Ja.

0: Ja, en we zijn weer terug bij Jos Essers. Helemaal vanuit België naartoe gekomen. En we hoorden daarnet dat hij op dat landgoed kwam bij dat kasteel. En dat hij eigenlijk weg wilde omdat hij dacht van... ik kom daar, die kasteel hier naar buiten en die kent me mee. Maar vertel.
1: Ja, zoals gezegd. Dus ik dacht, ik ben hier ongevraagd op iemands privédomein gekomen. Want... maakt niet uit dat ik daar 50 jaar geleden als kind heb gewoond. Dus die man komt naar buiten. En de kameraad die achter het stuur zit, Erik, die zegt... ja, Jos, nu kunnen we niet meer wegrijden. Dan moet je even uitleggen wat we hier komen doen. Hè. Ik denk, sorry, praat die man Frans of praat die Nederlands? Ik weet het niet.
0: Ja, dat weet je nooit,
1: dus
0: hè?
1: Die deed het raampje af aan mijn kant. En die man komt naar me toe en die zegt... ik excuseer mij. Ik zeg, ik begin gewoon in het Nederlands. Ik zeg, meneer, excuseer dat ik zo ongevraagd hier ineens op uw domein sta. Maar ik heb hier vroeger als kind gewoond.
0: Mm-hmm.
1: Oh, zegt die man, heb jij hier vroeger gewoond? Ik denk, oh, gelukkig, je spreekt nog Nederlands.
0: Dus. Ja, dat is wel mooi meegenomen.
1: Ja. En zegt hij, weet je wat, als je hier vroeger gewoond hebt... dan moet je me daar meer van komen vertellen. Kom, stap uit, kom maar mee even naar binnen. Ik denk, dat zal niet waar zijn, hè. Het was allemaal doorgestoken kaart, hè. Maar ik wist van... Ik dacht altijd nog, dit is toeval, hè. Mm-hmm. Maar het was afgesproken, maar ik wist het niet. Dus ik was in de wolken dat ik... nog eens naar binnen mocht.
0: Had die vriend van jou dat geregeld?
1: Ja, mijn vrouw had dat, mijn vriend die opdracht gegeven... om dat allemaal te bekokstoven.
0: Ja, je vrouw zit hier, maar die wil niet in beeld. En dat is duidelijk, want nou weten we waarom.
1: Ja, nee, maar goed, ik kom daar binnen. En ik herkende de hal nog. Hè. De trap die de toren ingaat, de wenteltrap. Hè, die majestueuze schouw die er staat... Die halbanken, die geblokte tegelvloer, die plafonds, dat herinnerde ik me nog echt alsof het gisteren was. En die man die begint een beetje een rondleidingje te geven. Mm-hmm. Maar het duurde geen 5 minuten. Onbewust gebeurde dat, maar het duurde nog geen 5 minuten... of ik was hem een rondleiding aan het geven in zijn kasteel.
0: Ja, ja.
1: Want ik zeg... en daar is dit, en daar is dat, en daar is dat. En we kwamen op een andere plek, in de vroegere keuken. Daar was iets veranderd, op al die jaren. Daar was een schouw, die was weg.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, en waar is die schouw? Ik heb hier nooit een schouw gezien, zegt die man. Toen wij het kochten, was hier geen schouw. Mm-hmm. Ik zeg, ja, maar hier heeft een mooie schouw gestaan. En die zag zo en zo uit. En later heb ik hem zelfs foto's laten zien ervan. Dus... ik kon hem van alles. En hij liet mij maar doen. Hè. Hij zegt, ja, en we gaan eens naar boven. Wat weet je daarvan? Hè? Dus al die dingen. Ja, dan word je op een gegeven moment steeds vrijer en vrijer. Ik zeg, en ik weet zelfs waar uw kluis staat.
0: Oh jee.
1: Als het er nog staat. Hè.
0: Ja, ja, ja.
1: En waar staat hij dan, zegt hij. Ik zeg, nou, daar om de hoek onder de wenteltrap. Daar links. Klopt, zegt hij, daar staat hij nog.
0: Nu niet meer natuurlijk. Nu niet meer.
1: Nu ook nog.
0: Nee, dat moet je niet vertellen.
1: Jawel, maar hij zegt, ken je de code nu ook nog?
0: Ja.
1: Ken je de code ook, zegt hij? Ik zeg, nee, die ken ik niet.
0: Oh, dat is 1-1-1-1 hekje.
1: Ja. Nee, maar die kluis, nee, dat is inderdaad, dat is een monster van een kast. Dat is... en ingemetseld in de muur, dus onder die trap. Dat maakt niet uit verder. Maar in ieder geval, ik wist die man van alles te vertellen. Van vroeger. En hij interesseerde zich daaraan.
0: Maar komen langzaam toch bij het boek, neem ik aan.
1: Ja, het heeft uren geduurd eer ik in de gaten had dat het allemaal opgezet spel was.
0: Mm-hmm.
1: Oké, om een lang verhaal wat in te korten.
0: Ja, dat lijkt me wel handig.
1: Ja, goed. Dus die man zei... nou, die verhalen die jij vertelt, die vind ik boeiend, zegt hij. Zou je die niet beter eens opschrijven, zegt hij.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg, hoe bedoelt u? Ja, maak er een boek over, want dat is genoeg stof om een boek over te maken. En ik dacht zo bij mezelf, een leuk compliment, maar een boek schrijven, ja, wie doet dat? Hè? Er zijn genoeg mensen die een boek schrijven, maar dat is toch niks voor mij, dacht ik. Hè? Dus En ik deed er niks mee. Maar ik was nog altijd welkom na dat contact. Was ik altijd welkom op het kasteel. En af en toe sprong ik nog eens binnen. En elke keer vroeg die man aan mij van... ben je al begonnen met het op te schrijven? Ik zeg, oh, nee. Ja, dat moet je toch doen, zegt hij. Want ik had weer verhalen voor hem. Ja, toen ben ik er op zekere dag toch eens aan begonnen.
0: Mm-hmm.
1: En met vallen en opstaan.
0: Mm-hmm.
1: Nu was ik wel goed met schrijven. Vroeger op school met opstel maken. Maar... ik ben eraan begonnen met pen en papier, doorhalen, pijlen trekken, verscheuren, opnieuw beginnen, totdat ik mijn eerste laptop kocht.
0: Kijk, en nou komen we bij het punt dat het eerste boek van Jos Essers gaat beginnen.
1: Juist.

0: Broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Krummeltje, krummeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Bij Taxicentrale

Dit is Jorien Ballast met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt in gesprek met Amerikaanse media dat Amerikaanse en Israëlische strijdkrachten klaarstaan om opnieuw Iran aan te vallen. Hij noemt het een beslissing van zijn Amerikaanse ambtsgenoot Trump. Winkeliers die vuurwerk verkochten zijn ontevreden over de compensatie voor het aanstaande vuurwerkverbod. Als de Tweede Kamer instemt met de plannen is een gang naar de rechter onvermijdelijk, stelt Vuurwerkcheck, een branchevereniging voor vuurwerkwinkeliers. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland 605 banen. De ingreep maakt deel uit van een wereldwijde reorganisatie. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: jouw nieuws.
1: En daar zijn we weer met Jos Essers hier live in de studio over het boek met de titel zijn allereerste boek.
2: Dat is Het volmaakte geluk bestond.
1: Het volmaakte geluk bestond. Je begon te schrijven.
2: Ja.
1: Dat eerste boek. Want we hebben nog een tweede. Hè? We moeten vochten maken.
2: Nee, dus door die eigenaar, die kasteelheer, ben ik beginnen schrijven. Dus wat dat bezoekje teweeg gebracht heeft, had ik nooit kunnen vermoeden van tevoren. Dus ben ik echt beginnen schrijven.
1: Mm-hmm.
2: Dus, maar goed, dan heb je dat verhaal geschreven. En dan ben je klaar. Ik heb er 4 jaar over gedaan. En dan denk ik, ja, ik wil er een boek van hebben voor uit te delen in de familie.
1: Mm-hmm.
2: Goed. En via ben ik in contact gekomen met iemand die zegt, ik weet wel een uitgever die dat wil doen.
1: Mm-hmm.
2: Goed, ik stuur het script door naar die uitgever. En die uitgever doet mij een bericht een paar weken later. Zegt hij, waarom wil je maar 10 boeken hebben? Ik zeg, ja, ik hoef eigenlijk niet meer. Wat vind je ervan om het boek uit te geven, zei hij.
1: Oh, ja.
2: Echt uitgeven. Ik zeg, is het goed genoeg? Ja, zegt hij. Dus zo is het boek ook uitgegeven geworden door een uitgeverij in Maastricht.
1: Maar is dat de beschrijving van dat kasteel en jouw jeugdherinneringen?
2: Dat is dus volledig de beschrijving van mijn jeugdherinneringen op dat kasteel.
1: Oké, eigenlijk een soort biografie over jezelf.
2: Een biografie over mezelf, ja.
1: Ja.
2: Het volmaakte geluk bestond, de titel zegt het al.
1: Mm-hmm.
2: Ja, voor mij was het een paradijs. Maar natuurlijk, het heeft ook avontuurlijke kantjes.
1: Mm-hmm.
2: Gevaarlijke kantjes en natuurlijk ook minder leuke kantjes. Dat zit allemaal beschreven in dat boek. En ik heb heel veel reacties gehad op dat boek. Dat heb ik in 2019 uitgegeven. Dus het is al even bezig. En daar heb ik heel veel goede reacties op. Voor zoveel mensen die zeggen, nou, geweldig. Het is een verhaal geschreven door de ogen van een kind.
1: Mm-hmm.
2: Goed, nu
1: laten we langzaam naar boek 2 gaan. Want
2: boek 2.
1: Daarvoor ben je hier. En dat is de primeur
2: dus
1: die wij binnenhalen vandaag. Echt die primeur, want de officiële boekpresentatie moet nog komen. Het boek is wel klaar, hè? Dat hebben we gezien. Hou het even in beeld, dat boek heet.
2: Het tweede boek heet Bitterlief.
1: Hou het even in beeld en dan zeg je het nog eens even.
2: Dat is te zien.
1: Het boek heet
2: Bitterlief.
1: En dat is?
2: Waarom heet het Bitterlief?
1: Vertel.
2: Kijk, Bitterlief, ik kan eerst zeggen, dit is een liefdesroman.
1: Mm-hmm.
2: Een heel ander verhaal. Niet autobiografisch, dus niet zelf beleefd, want het begint op het einde van de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja.
2: En Bitterlief, ik ben op die titel gekomen door een liedje van Stef Bos. Stef Bos heeft ook een lied, Bitterlief.
1: Mm-hmm.
2: Nu heb ik het niet over de tekst van dat liedje, maar Bitterlief betekent in het Zuid-Afrikaans, want hij woont in Zuid-Afrika, betekent, ik hou van jou. Dus als ze in Zuid-Afrika zeggen van, ik hou van je, zeggen ze, ik ben bitter lief op jou.
1: Oh, dan moet ik dat tegen mijn vrouw ook maar eens een keer zeggen. Ja.
2: Dus, bitter lief.
1: Ja.
2: Maar in onze taal zie je 2 woorden, bitter en lief.
1: Mm-hmm.
2: Een liefdesverhaal met zijn ups en zijn downs. Je bereikt de roos via de steel met de doornen.
1: Oh, dat is mooi gezegd.
2: Dus op die manier.
1: Oké. Okay.
2: Ja. En het verhaal begint dus op het einde van de Tweede Wereldoorlog. 2 mensen uit Kerkrade. Mijn vader, Van op de Hols, woonde toen in de Mijnweg, die doodliep tegen de poort van de Domineale Mijn.
1: Helemaal goed, ja.
2: En mijn moeder op Spekkelzerheide in de Kampstraat.
1: Oh, dat is om de ek. Ja,
2: om de ek. Bizar. Ja, dus die 2 mensen kenden elkaar nog niet toen.
1: Mm-hmm. Hè?
2: En eerst had je dan ook, want de oorlog liep zijn einde, je had de geallieerde soldaten.
1: Mm-hmm.
2: Dus bij mijn moeder thuis, dus het gezin van mijn grootmoeder, dus waar mijn moeder dan een kind van was uiteraard, waren ze met 15 kinderen.
1: Alsjeblieft.
2: Ja. Dus daar waren ook heel wat dochters, heel wat meisjes bij. Dus die geallieerde soldaten, die vonden het best leuk om daar over de vloer te komen.
1: Dat weten we, want er zijn veel kinderen uit geallieerden hier geboren met nu nog roots in Amerika. Ja. Ik noem maar even iets. En Canada, noem maar op.
2: En dat was ook de angst van mijn grootouders. Hè, van straks zijn die jongens terug naar huis, naar Amerika.
1: En dan zitten, we met de gebakken peren.
2: En hier zitten we met de gebakken peren, een dik buikje. Nee, goed. Dus, daar waren twee geallieerde soldaten waar het in het boek over gaat. Ik ga er niet te veel over vertellen, maar anders verklap ik al iets.
1: Maar het is fictie, hè? Laten we duidelijk zijn.
2: Nee. Ik ga zeggen, hoe ben ik ertoe gekomen om het boek Bitter Lief te schrijven? Dat is toen mijn ouders overleden zijn in 2012 en 2013... heb ik het huis moeten leegmaken.
1: Ja.
2: Ik heb dat helemaal alleen gedaan. Mm-hmm. 10 heftige dagen heeft dat geduurd.
1: Mm-hmm.
2: Tot ik... ze hadden een huurhuis van de woningvereniging.
1: Mm-hmm.
2: En... alles moest daar weg, natuurlijk. Dus een hele klus.
1: Ik weet er alles van.
2: Tot ik laatst op de zolder ging kijken, omdat daar nog kerstspullen stonden. En dat allemaal leeggemaakt. En er lag isolatiewol. En ik denk, er zit een doos. Er staat nog iets. En toen vond ik een doos met liefdesbrieven.
1: Kijk.
2: En die liefdesbrieven hebben mij geïnspireerd om dit verhaal te schrijven.
1: Mm-hmm.
2: Dus het is... Kijk, ik heb het niet zelf beleefd.
1: Ah, okay.
2: Dus ik heb informatie uit die brieven.
1: Mm-hmm.
2: Ik heb informatie gaan inwinnen. Op Rolduc bijvoorbeeld, op de abdij van Rolduc.
1: Waarom?
2: Om bepaalde dingen te weten te komen of dat ook klopt.
1: Ja, zeker.
2: Dus ik wil zoveel mogelijk schrijven dat het klopt.
1: Uiteraard.
2: Maar omdat ik het niet zelf beleefd heb... heb ik natuurlijk moeten aanvullen met geromantiseerde fictie.
1: Ja.
2: Logisch.
1: Ja.
2: Ook voor familie, die gaan ook dit boek lezen...
1: Mm-hmm.
2: heb ik een bijlage gemaakt. En in die bijlage staat bijvoorbeeld... als jullie zich afvragen, is dit nu allemaal waar gebeurd wat hierin staat... dan heb ik 3 eerlijke antwoorden.
1: Mm-hmm.
2: Het eerste antwoord is ja. Het tweede antwoord is misschien. En het derde antwoord is niet.
1: Ja.
2: Dus het is waarheid aangevuld met geromantiseerde fictie.
1: Ja.
2: Dus daar gaat het over.
1: Nou, lijkt me een mooi boek. Hoeveel pagina's heeft het boek? Weet je
2: 305.
1: Kijk, dat lees je niet op een uurtje uit, hè?
2: Lees je niet op een uurtje uit. Oorspronkelijk had het boek 500 pagina's, maar dan werd het boek te dik en te duur. En dan heb ik wat moeten snoeien zonder afbreuk te doen aan het verhaal.
1: Komt er straks nog een deel 2 dan misschien?
2: Nee. Maar dit verhaal speelt zich af dus voornamelijk in Kerkrade en Spekkelserheide.
1: Mm-hmm.
2: Heeft een zijsprong naar Londen. Waar een spannend, leuk gebeuren plaatsvindt, zal ik zeggen.
1: Hij lacht al. Dus dat moet een...
2: Voor de romanliefhebbers is dat smullen.
1: Het moet een goede passage in het boek zijn, lijkt me zo.
2: Ja. En goed, ik weet niet... van vroeger had je dokter Wakkers. Ik weet niet of dat nu bekend is.
1: Ik ken hem niet in ieder geval.
2: Was een huisarts, dokter Wakkers. Dat was bekend. Dus die speelt ook een rol in dat verhaal.
1: Mm-hmm.
2: Dus, en dan speelt het verhaal zich ook af in de mijn. Allerhande in Bocholt ook een beetje. Dus het gaat alle kanten op. Maar,
1: Parkstad en daarbuiten, laten we het zo maar zeggen.
2: Ja. Ik zal even kort de achterkant even samenvatten.
1: Ja, vat hem even samen. Ja.
2: Dus wanneer twee mensen elkaar ontmoeten... voelen ze iets dat groter is dan woorden. Maar dan komt er een vertrek tussen beiden. Door de belofte in een verleden dat nog niet is afgesloten... en de roep van avontuur... besluit zij naar Engeland te reizen. Maar hij blijft achter met 1000 vragen... en een gemis dat hem verteert. Beiden proberen verder te gaan, elk op hun eigen manier... ervan overtuigd dat de ander al een nieuwe invulling aan het leven heeft gegeven.
1: Mm-hmm.
2: Maar wat ze niet weten is hoe dicht verlangen en misverstand bij elkaar kunnen liggen.
1: Zou je een film over kunnen maken?
2: Zou kunnen, ja.
1: Ja, maar, kunnen. Dan maak ik nu weer iemand wakker, want ja, er wordt heel veel over Limburg op film gezet en geproduced. Dus ja, misschien komt er wel een film. Ja. Ja, Jos, even voor de duidelijkheid. Hè. Het boek is wel al te krijgen. Hè. Ja, waar kunnen de mensen het boek krijgen als ze het willen hebben?
2: Het is heel recent te krijgen. Het is uiteraard bij mij te koop. Mm-hmm. Het is op bol.com te koop. Het is in elke boekhandel te bestellen. Dus overal verkrijgbaar.
1: Nog even dan de titel. Ik ken hem bijna dromen.
2: Trouwens, beide boeken zijn zo... Ik laat ze nog eens eventjes zien.
1: Ja, beide boeken.
2: En het volmaakte geluk bestond. En eigenlijk had ik eerst dit boek moeten schrijven... als je de tijdlijn bekijkt. En dan pas dit boek.
1: Ja, logisch.
2: Maar ik heb eerst dit boek geschreven. En dan heb ik pas dat boek geschreven.
1: Ja, want direct na de oorlog, ja, toen zat jij nog niet in dat kasteel.
2: Nee,
1: was je waarschijnlijk nog niet geboren.
2: Nee, ja, klopt.
1: Kijk, dat bedoel ik.
2: Dus,
1: ach ja.
2: En het leuke is dat het zich echt in Kerkrade afspeelt. Mm-hmm. Dus ook op de Domineale Mijn. Dus ik moet ook even zeggen, de hoofdpersonages, de namen, mm-hmm, kloppen allemaal. Mm-hmm. Van de rand... personages zijn natuurlijk fictieve namen.
1: Okay.
2: Maar er staan ook enkele oude afbeeldingen in. Mm-hmm. Authentieke afbeeldingen van, ik noem maar wat, van het Hertpark bijvoorbeeld.
1: Oh.
2: En van dingen.
1: Dat is dus, in het kader van de WMC helemaal mooi, natuurlijk.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja, dus, ja. Dus die dingen die kloppen allemaal. Hè? Dus afbeeldingen, ik wil dat zoveel mogelijk klopt. Mm-hmm. Maar goed.
1: En je zei, op dat ene boek had je 4 jaar geschreven. Hoe lang heb je op dit boek geschreven?
2: Ja, hier ook. Ongeveer 4 jaar.
1: Godverdorie, dan heb je al bijna 8 jaar alleen met schrijven doorgebracht.
2: Ja, mevrouw is heel blij dat dit boek afgerond is. Dat ik weer tijd heb om te klussen.
1: Oh, dus die schrok net al toen ik zei van... is er een deel 2 ja, staat er aan te komen?
2: Ik wil wel nog een derde boek gaan schrijven, maar ja, ik weet nog niet waarover.
1: Nou, mevrouw, dat doet hij dan maar na de zomer ergens. Hè? Als het een bar koude winter wordt en hij veel tijd heeft... Ja. Om achter een elektrisch kacheltje, zeggen we dan, zich op te warmen. Jos, moeten we nog iets aan toevoegen? Want we moeten langzaam gaan afronden.
2: Ja, goed. De boekpresentatie van het nieuwe boek, Bitterlief. Maar een andere presenteer ik dan ook.
1: Als de mensen het dus straks nog willen zien. Hè? Dus ja, als je het boek wil hebben, kun je het al kopen. Maar de officiële presentatie
2: die gaat plaatsvinden. Die wil ik specifiek in Kerkrade houden.
1: Ja.
2: In de Hub-bibliotheek.
1: Mm-hmm.
2: En ik heb niet eerder een datum kunnen vastkrijgen dan 10 september. Donderdag 10 september om 2 uur 's middags.
1: Donderdag 10 september om 2 uur 's middags. Het boek Bitterlief van Jos Essers. En dat andere boek zal die ook wel bij zich hebben.
2: Dat heb ik dan ook bij.
1: En dan kunnen de mensen het laten signeren, neem ik aan, hè?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja. Veel liefs van Jos.
2: Ja.
1: En de vrouw moet natuurlijk mee, want ze moet opletten... niet dat dadelijk hetzelfde ontstaat als wat in het boek ontstaat. Hè?
2: Ik kan nog even toevoegen. Ik ken iemand die is verknocht aan thrillers.
1: Mm-hmm.
2: Die leest niks anders dan thrillers. En die heeft een beetje uit beleefdheid mijn boek gelezen. Of mijn beide boeken gelezen.
1: Mm-hmm.
2: En ze zegt van... ik had niet gedacht dat het me zo zou boeien.
1: Mm-hmm.
2: Want dit zijn geen thrillers.
1: Mm.
2: Dit is, er zit humor in, maar er zit ook spanning in. Maar heel veel emotie. Heel veel emotie.
1: Jos, ik zou willen afsluiten en willen zeggen... het derde boek wordt een thriller. Hè? Ik noem het maar even. En ik zou willen zeggen, bedankt voor de komst naar de studio.
2: Ook, hartelijk
1: ook,
2: dank.
1: Ook aan je vrouw die hier om het hoekje zit. En wel thuis. En adieu en hortig vrienden.
2: Ja, en... kom op 10 september, donderdag 10 september... om 2 uur naar de Hub-bibliotheek in Kerkrade.
1: Adieu.
2: Adieu.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Onder meer Amersfoort, Utrecht, Rotterdam en Groningen wijzen voorlopig alle verzoeken voor thuisonderwijs vanwege de levensovertuiging af. Dit naar aanleiding van een recent oordeel van de Hoge Raad dat vrijstelling van de leerplicht alleen nog in uitzonderlijke gevallen mogelijk is. Afgelopen vrijdag meldde het Openbaar Ministerie dat het ouders van wie de kinderen vanwege hun geloof of levensovertuiging niet naar school gaan, strafrechtelijk gaat vervolgen. Het weer. Het kan hier en daar een beetje regenen. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
9: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
10: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
11: Lange werkdag gehad?
3: Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
10: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Kom binnen!
12: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
13: Bij Poelman Parfums.
14: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.

0: En we zijn weer terug live met de Parkstad Cultuuragenda. En de volgende gasten zijn alweer aangeschoven. Een totaal ander item als wat we daarnet hadden. Ja, stel jullie even kort voor, mannen, zou ik zeggen.
1: Ja, ik ben Leo Wijnands van de Gebroekers Prasfrung. En de naam zegt al, Gebroekers Prasfrung, jongens vanuit Gebroek, zijn artiesten uit Hoensbroek die zich samen hebben gepakt om voor het goede doel te gaan werken. We zijn ontstaan in 2018 door Chantal van Oppen, Dusten van der Laarschot en Jo Wijnands en Vreun.
0: Dusten, ja.
1: Niet onbekend uiteraard, nee. In een gebroken, die jongen. We kwamen elkaar vaker tegen op de podiums en allemaal. Zeiden we een gekke slag, zullen we een cd-presentatie doen? Mm-hmm. Ja, dat was grandioos gelopen in 2018. Daar hadden we zoiets van, ja, dit moet je niet laten verlopen. Hier moeten we wat mee gaan doen. Mm-hmm. En wouden we elk jaar wat gaan doen. En hadden we, ja, zo weer gezegd, zo gedaan. Volgend jaar weer erop, gaan we verder. Maar wat gaan we doen? Nou, dan kwamen we op goede doelen terecht. En het eerste wat we hadden gedaan was voor de wensambulance.
0: Hij gaat wel heel erg snel. Hè? Ik zou in eerste instantie eerst eens wat meer van je willen weten.
1: Van mij, zeker.
0: Ja, zeker. Wat heb jij met carnaval? Wat haast je met vastelovend? Wat heb je ermee? En dat je naar de hand nog iets voor dat goede doel gaat doen, daarvoor zijn jullie vandaag hier. Maar precies, daar dacht ik meer over.
1: Ja, nee, ja, goed, wie ben ik? Ja, wat doe ik? Ik doe zingen. Ik ben momenteel met mijn broer samen een duo. Mm-hmm. Dus Jean en Leo. We zijn,
0: Jean en Leon.
1: Jean en Leon, ja.
0: Aan de plafond.
1: Ja, precies. Hey, met een goede slager, misschien voor volgend jaar. Dat we dat kunnen gaan gebruiken. Ja. Ja, aan de plafond. Nee, maar goed, we zijn vanaf dit jaar begonnen als duo. Of eigenlijk vorig jaar gestart. Maar afgetrapt inderdaad van Jean, Wijnands en Vreun. Twee wouden niet meer verder gaan, dus daar zijn we mee gestopt. Mm-hmm. En dan zijn we dus als duo verder gegaan. En dat bevalt ons goed, moet ik zeggen. Dus we zitten gewoon in de carnavalswereldje met muzikaal gebeuren. Dus jarenlang heb ik in de carnavalsvereniging gezeten. Dus ja, dat. En trouwens,
0: welke carnavalsvereniging?
1: Carnavalsvereniging Magriet, in Gebroek. Ja, alles komt uit Gebroek, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: Dus daarvoor komen we vandaan, ja.
0: En Gebroek is Gebroek en blijft Gebroek. Dat even gezegd hebbende, hè?
1: Ja, precies. En niks met de hele. Ja. Nee, precies dat. Ja, dat heb ik met de carnaval, inderdaad.
0: Ja. Ja. We gaan eens even naar je buurman. Jos, stel je eens even kort voor. En wat heb jij iets met carnaval of niet?
2: Dat is gevaarlijk, hè?
0: Droom jij wel eens, hè? Dat is misschien een inkoppertje, hè?
2: Ik droom iedere dag. Ja. Maar mijn naam is Jos Dams. Ik ben oprichter en voorzitter van Stichting Dreams for You. En Stichting Dreams for You doet dromen vervullen voor terminaalzieke volwassenen. Met een beperkte levensverwachting.

0: En die willen we nog mooie momenten laten bezorgen. En ja, daar kan ik uren over vertellen. Maar daar komen we dadelijk nog wel even op, denk ik.
1: Ik bedoel, we hebben daar de tijd voor. Ja. En we nemen dit ook poepje serieus. Ja, want daarvoor heb ik je uitgenodigd.
0: Ja, zeker, wij ook. En carnaval. Ja, weet je. Ik vind de carnavalsmuziek heel erg mooi, laat ik zo zeggen.
1: De muziek wel, maar voor de rest niet.
0: Dat is niet aan mij besteed. Ik vind het wel heel leuk om te zien. Ik vind het ook heel mooi dat mensen zich heel veel tijd en energie steken in het schminken en het verkleden en noem het allemaal maar op.
1: Ja.
0: Maar ik ben altijd blij als die 3 dagen voorbij zijn, zeg maar. Ja, maar de muziek vind ik super.
1: Maar, ja, maar, cool. Ja. Maar laten we eerlijk zijn, die Limburgers heb je ook, hè?
0: Ja, dat kan ik ook niet zo doen, sorry.
2: Nee. Maar ja, de uitzending is nog niet afgelopen, dus we krijgen Jos helemaal op.
1: Nee, maar is ook absoluut geen verwijt. Je hebt mensen die hebben absoluut iets wel met carnaval, hè, zoals ik bijvoorbeeld. Hè. Ik vind de carnavalstijd vind ik gewoon geweldig. En vooral de muziek natuurlijk in die tijd uitkomt. Dat is voor mij altijd van, lekker smullen, kijken wat weer nieuw komt. Maar je hebt ook mensen die inderdaad zeggen van, nou nee, voor mij hoeft dat niet. Respect voor beide karakters moet kunnen.
0: Gelukkig.
1: Hè? Ja. Ja, absoluut. We gaan zo meteen eventjes uitleggen wat op 20 juni, op zaterdag 20 juni, plaats gaat vinden in Gebroek, uiteraard, in het trefcentrum aan het Piersplein 12. In Hoensbroek dus. Blijf bij ons.

0: Leo Wijnands en Jos Dams bij ons in de studio over het Benefietconcert waar op 20 juni, zaterdag 20 juni, daar aan het PS de 12e plein een trefcentrum in Gebroek gaat plaatsvinden. We gaan eens even naar Jos Dams. Jos, voorzitter van Dreams for You. De historie, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Een van mijn beste vrienden die werd ernstig ziek. En zijn droomwens was om nog een keer naar Euro Disney te gaan. Mm-hmm. En ik denk, weet je, ik ga het voor je regelen. Moet ik het zelf betalen? Maar ik ga het voor je regelen. En ik denk, ja, betalen kan altijd nog. Dus ik heb een aantal sponsoren bij elkaar gezocht. En toen zijn we naar Euro Disney geweest. Toen heette dat nog Euro Disney.
0: Ja. En, in Parijs uiteraard.
1: In Parijs, ja, ja. Inderdaad, in Parijs. En daar hebben we een aantal hele mooie dagen gehad. En hij heeft genoten en toen zei hij op een gegeven moment tegen mij van, weet je Jos, ik heb er een paar dagen niet aan gedacht dat ik doodga en dat ik mijn vrouw en kinderen moet achterlaten. Mm-hmm. En dat gaf mij een heel bijzonder gevoel. En toen had ik tegen mijn vrouw gezegd van, joh, weet je ik moet hier wat mee. En ja, en zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Mensen hebben bij elkaar gezocht. En dan ga je regeltjes schrijven en doelstellingen schrijven. En voordat je het wist, hadden we de eerste jongeman bij Liverpool zitten.
0: Ja, ik kan je nou vertellen dat ik hier het kippenvel op mijn huid heb staan. En dat komt niet door de airco, maar dat komt gewoon door hetgene wat jij vertelt. Dat is precies hetzelfde waar die ene jongen morgen mee start. Hè. Hier, Alpe d'Huez, dat was Roger Chapin. Die ook enkele weken geleden bij mij in de studio was. En morgen daar de Alpe d'Huez gaat lopen. En ja, waar we trouwens goede berichten van hebben dat het daar redelijk goed weer is. Ook mensen die dat allemaal doen om zoveel mogelijk in te zamelen, in dit geval voor die verschrikkelijke ziekte met de letter K. Hè? Maar nou ga jij die stichting oprichten. Je moet een stichting oprichten, je moet naar een notaris. Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, je gaat informatie vragen bij mensen. Hè. Je verzamelt mensen om je heen. En iets wat je zelf niet kan bedenken, dan moet je anderen voor vragen, zeg maar.
0: Helemaal goed.
1: En niet iedereen kan ook direct fietsen. Dus met vallen en opstaan hebben we een en ander op papier gezet.
0: En toen bestond ChatGPT ook nog niet, want anders had je daar allemaal kunnen zoeken.
1: Nee, die bestond toen nog niet. En nee. Dat was een stuk makkelijker geweest trouwens.
0: Ja, zeker.
1: Ja, en in ieder geval, weet je, dan ga je welke doelstelling wil je meegeven? Waar wil je het voor doen? Hè? Want wij wilden het specifiek voor volwassenen doen. Mm-hmm. Omdat er bestaan heel veel initiatieven voor kinderen. En weet je, er moet gewoon niks aan je kind komen. Maar dat kwam mij bij mijn kinderen iets te dichtbij. Dus dat vond ik, ja, dat paste niet op dat moment nog niet bij mij. En dus wij wilden wat voor volwassenen doen. En we waren de enige stichting die dat deed, of die dat doet voor volwassenen, op deze manier. Mm-hmm. Dus wij betrekken de omgeving bij het opzetten van een droom. Mm-hmm. Dus werkgever, familie, vrienden, daar proberen we zoveel mogelijk geld bij op te halen. Mm-hmm. Ja, daarnaast hebben we een algemene pot waar we dan tekorten bij storten. Dus als de opbrengst van het 20e goed is, dan komt hij in die pot terecht. En dan kunnen we dromen vervullen. Ja. En dan kunnen we de funding aanvullen daar waar we tekort op komen. Mm-hmm. Maar wij vinden het heel belangrijk om de maatschappij erbij te betrekken. Dus iedereen kan dan een bijdrage doen. En het blijkt gewoon dat mensen die ziek zijn, mm-hmm, die voelen heel snel dat ze minder contact hebben met vrienden, familie. Hè? Want familie, mm-hmm, vrienden die voelen zich bezwaard om contact op te nemen. En wat is dan makkelijk als wij een mail sturen? Mm-hmm. De situatie is al erg genoeg. Dat als wij een mail sturen en zeggen van, joh, weet je, we gaan een droom vervullen voor jouw dierbare. Mm-hmm. Wat wil je doneren? Of wil je wat doneren?
0: Dan kom je wel heel kort bij, hè? Dat is wel goed.
1: Ja, dan kom je heel kort bij. Maar die synergie willen we ook brengen bij de mensen, zeg maar. En wij doen het voor hun. Hè? Die mensen nog een keer laten genieten. Mm-hmm. Nog even lachen, nog een keer naar de zee, naar het water staren. Ja, ja, het kan zo gek niet. Ja, ik kan honderden dromen opnoemen, maar we hebben er al heel veel vervuld. Mm-hmm. Ja, maar er zijn er gewoon heel veel. Ja, zijn er ook heel veel wat bijblijven.
0: Kun je, om de kijker en luisteraar even een goed beeld te geven, zonder namen te noemen, kun je er twee bijzondere uithalen? Of zeg je, nee, die waren voor mij allemaal bijzonder? Want dat geloof ik ook, hoor. Als je zegt, die zijn voor mij allemaal bijzonder, geloof ik het ook.
1: Kijk, onze stichting kan niet bestaan zonder onze eigen vrijwilligers. Mm-hmm. In het begin hebben wij, ik met mijn medebestuursleden, ja, een aantal dromen vervuld. Nou, als je stichting gaat groeien, dan wil je dat ook scherper neerzetten. De lijntjes goed uitzetten en zorgen dat alles helder blijft. Hè, dat er geen... geen dubbele agendas ontstaan. Hè. We hebben geen dubbele agendas. Bij ons krijgt niemand een vergoeding. Wij doen het echt om de dromen te vervullen. Heel transparant zijn we. Maar er zijn gewoon een aantal dromen. Ja, mensen zijn verschillend. Mm-hmm. Je hebt mensen die wat, ondanks dat ze ziek zijn, heel veel voor andere mensen terug willen doen. Hè, want die hebben zoiets van, ja, maakt toch allemaal niks goed. Weet je?
0: Ja.
1: Het gaat niet om mij. Weet je? Het gaat om... Maar goed, dat is wel zo. Het gaat, we hadden een droom, die mevrouw die wilde naar het Nederlands elftal.
0: Oh.
1: Nou, dat is allemaal geregeld. Die moest
0: actueel,
1: volgens mij vanavond spelen.
0: Actueel nu, ja, trouwens,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, en daar gingen we naartoe. En dat vrouwtje die werd opgehaald door een ambulance. En we werken wel eens samen met een ambulance stichting, zeg maar.
0: Wensulans?
1: Niet Wensulans. Wij werken dan tot nu toe samen met... Dat is net waar de droom valt.
0: Ja,
1: als deze was in Brabant en die vrouw, dan hebben we ambulancezorg Brabant gehad.
0: Helder.
1: En die werken dan ook. Dus hun deden het vervoer en wij deden, onze vrijwilligers deden de rest regelen.
0: Mm-hmm.
1: Maar die ambulanciers die kwamen binnen en die zeiden de vrouw van: moet ik een boterhammetje metnemen? En moet ik een boterhammetje met jullie smeren? Maar onze vrijwilligers hadden geregeld dat die vrouw gewoon lekker ging dineren, lekker naar die wedstrijd ging. En diezelfde week hadden we nog een andere droom. Die vrouw wilde met haar gezin naar de Efteling.
0: Mm-hmm.
1: En dat is ook super mooi voor die vrouw. Maar zij wilde alles geregeld hebben.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik wil dit en ik wil daar naar binnen. Ik wil zo eten. En dat is prima, want het is haar droom.
0: Ja,
1: en zo zie je dat er heel veel verschillende mensen zijn. Eén vrouw die is doodziek, zeg maar. En die... denk nog een andere om broodjes te smeren voor onderweg. En die andere vrouw die denkt van... ja, weet je, eindelijk gaat mijn dromen vervulling.
0: Mm-hmm.
1: En,
0: regel maar dat ik daarin kan.
1: Ja, nou is dat. Dus, ja. Zeg maar.
0: Ja.
1: En maar er zijn zoveel mooie dromen. We hebben een keer een droom gehad voor Celine Dion. En wat dan mooi is, hè, dan zie je ook hoe artiesten reageren. We hadden van het management 11 minuten gekregen of zo. Maar...
0: Hoe bedoel je 11 minuten?
1: We mochten 11 minuten met onze dromer. Wij noemen onze, ik zeg even, patiënten dromer, zeg maar. Onze klanten, die noemen wij dromers.
0: Ja.
1: En daar hadden we 11 minuten gekregen om een meet and greet. Dus een bosje bloemen afgeven.
0: Dat meen je niet?
1: Ja, de thee kon ik niet op, bij wijze van, want die was te warm.
0: Maar ja, die laat ik staan als Céline Dion tegenover mij zit, hoor.
1: Nou, dat klopt, dat geloof ik ook. En, maar in ieder geval, dat heeft die man ook toen gedaan. En uiteindelijk heeft zij 25 minuten met die man gesproken, geknuffeld.
0: Mm-hmm.
1: En dus die man, die ging met een tevreden gevoel naar huis.
0: Ik heb trouwens een goede bekende van mij, die was helemaal adulaat van Nena. En die heeft het management iemand anders heeft het management toen benaderd. En Nena stond daar helemaal open voor, want ze kende haar. Zij zat op alle concerten van Nena, was zij erbij. En in die laatste weken staat ze met Nena op de foto.
1: En dat is wel supermooi.
0: Die hangt trouwens bij ons in de stamkroeg, hangt die foto op. Dus je ziet toch dat ook... want Nena is toch ook een wereldartiest in principe, hè? Groot in Duitsland. Maar dat die daar toch op de een of andere manier wel hart voor hebben. Ja, dat is wel mooi.
1: Ja, dat is heel mooi. Zeker. En de meesten reageren ook altijd positief.
0: Mm-hmm.
1: Ik zeg altijd, wij hebben ook een droom, hè, als stichting zijnde. En dat is om zoveel mogelijk dromen te vervullen. Maar er zijn twee dromen die wat ons nog niet gelukt zijn. En dat is een ontmoeting met Max Verstappen. Die hebben we wel eens gekregen. En dus logisch dat die jongen wordt afgeschermd. Maar ja, ik denk, soms moet je een beetje geluk hebben. Hè?
0: En als hij niet in de buurt is, dan heb je sowieso pech. Hè?
1: Ja, de paus. De paus is ons ook niet gelukt. Die droom hebben we... Ja, Max krijgen we regelmatig binnen. En zeker omdat nou de Formule 1 dichterbij komt. Francorchamps en Zandvoort.
0: Ja.
1: En dan kun je er ongetwijfeld op wachten dat we dat soort vragen krijgen. En dan bieden we ze wel een alternatief. Hè? We willen natuurlijk wel wat doen.
0: Mm-hmm.
1: Ja, maar de paus wordt een beetje lastig, zeg maar. Dus dat zijn twee dingen die wat Wat mij een beetje kietelen, zeg maar, dat die nog niet zijn gelukt.
0: We gaan zo meteen even naar de muziek. En ik ga in de tussentijd de pauze even bellen of je daar open voor staat. Goed?
1: Ja, dat is super. Ja.

0: Ja, waar kriebelt het bij dich? En dat is eigenlijk een beetje een bruggetje naar hetgene wat bij de Leo Wijnands is. Gewoon kriebelen, hè?
1: Laten we
0: maar zo zeggen. Voor Dreams for You. U had als Breuker Spasvrung op een gegeven moment gemengd doorgetten met de doer. Daar hebben we juist al een beetje over gehoord. Daar hebben we net al een beetje over gehoord. We schakelen weer fijn naar het Nederlands. Jullie pakten dat op. Waarom? En hoezo? En wanneer?
1: Wanneer? Waarom? Ja, precies dat. Nou, laat ik eerst even zeggen, wie zijn de Breuker Spasvrung allemaal? Want ik hoorde het net al, de Willy en de Dien. Dat is ook een van onze jongens, is een Willy van de Dien. Dat is Sam Vriesela, is een van ons. Roger Fransen is een van ons. Alles Paletti en Jean en Leo. Nou, hoe komen we dan op Dreams for You? Dreams for You is een, zoals Jos net al is vertellen, een organisatie die het moet hebben van donaties. Dus die krijgen niks binnen. En ook die mensen die daar staan, doen alles gratis.
0: Mm-hmm.
1: Dat spreekt ons aan. Want ja, je kan wel overal iets gaan doen, want wij gaan vragen als artiesten voor op te treden. Wij gaan sponsors gaan bekijken. We hebben nou een hele mooie veiling die we dit keer hebben gekregen. Van, ook nog eens een keer spullen bij van Cedar Zuiderwijk hebben gekregen. Die ben ik gaan opknallen. Die zijn we gaan ophalen. Ondertekend is een geschilderde twee trommelvellen. Een schilderij en gesigneerde trommelstokken. Dus zo leeft dat op een gegeven moment onder de mensen. En
0: ik kan je vertellen, ik heb Cesar ooit mogen interviewen. Ja. Een hartstikke sympathieke man trouwens.
1: Echt wel.
0: En dit gaat ook ooit veel waard zijn. Hè?
1: Precies dat. Dus mensen, bied erop en doe dat op onze site of op onze Facebook-site van de Breuker Spasvrung. Haal het daar eruit. Ja, en dan gaan we op een gegeven moment gaan we zitten kijken waarvoor gaan we. En ja, we zijn op hun terechtgekomen. Ik heb een gesprek gehad met Jos en erover.
0: Maar je gaat me toch ietsje snel. Hoe kwamen jullie bij Cesar Zuiderwijk? Leg dat eens even uit.
1: Nou, ja, mijn vrouw is onze secretariaat. Die stuurt brieven uit. Uh-huh. En dus ook voor de sponsors. En ja, zij doet maar net alsof, doe maar wat. Krijgen we terug of niet terug, dan zien we wel. Ze hebben een gesigneerde LP van Lex Uiting gekregen. We hebben een LP gesigneerd van Janse Bagge. We hebben een boek gesigneerd van Ernst Jans van Doema. Dat zijn allemaal uitgekomen. En ze had ook dus een brief gestuurd naar CS Zuiderwijk. Ik had nooit gedacht dat we uiteraard dat wat van hen zouden horen. En op een gegeven moment kregen we daar een brief van terug, of een mail van terug. Van ja, tuurlijk wil ik hier aan meedoen. Het had zich erin gelezen van waarover dat we gingen doen.
0: Ja, dat doet hij. Ja,
1: precies. En ja, dat kwam dan uit. Ja, ik kom naar of naar Den Haag of wat was er nog eens?
0: Den Haag.
2: Barle Nassau.
1: Dus dan zei bij een gegeven moment, ja goed, we gaan naar Barle Nassau.
0: Ja, en daarnaast, in Den Haag heeft hij trouwens die drumschool liggen.
1: Ja, precies. Ja. Ja, maar daar zat hij in staan. Maar ja, echt. Een sympathieke man ook. Want hij stond op een gegeven moment met die vel in de mond. Daar weet ik veel.
0: Maar
1: hij zegt, moet je dan ook een foto maken natuurlijk om te laten zien dat het echt is.
0: Ja, tuurlijk.
1: Ja, dat. Maar zo krijgen wij dus die spullen. Dat is echt gigantisch, ook met de sponsors dit jaar. Maar ik denk ook, het heeft te maken, het had ik met Jos er net nog over. Hier in de wachtruimte.
0: Dat is niet de wachtruimte. Dat is de VIP-room. Hè?
1: Oh, de
0: dat
1: wil ik
0: je even corrigeren.
1: Dat was Green Room, was dat. Maar je hadden we net erover van... we zijn mensen geweest en die zeiden van... die hebben een wens bij hun ingevuld en voor hun vader. En die is in vervulling gegaan. Ja, dus je krijgt meer spullen. Je maakt tegenwoordig ook... Want we zijn begonnen met de wensambulance. Daarna hebben we Toon Hermanshuis hebben gedaan. Daarna Wensulans en nou dan Stichting Dreams for You. Je merkt dat het ook meer begint te leven met degene wat wij doen. Het wordt steeds groter, wordt het aangepakt ook.
0: En je krijgt natuurlijk dit op dit, hè? Mond op mond reclame. En dat is de beste mond op mond reclame, is de beste reclame die je kunt hebben.
1: Ja, daarvoor is het mooi dat we hierin mochten komen.
0: Ja, uiteraard. Natuurlijk.
1: Natuurlijk, die moeten pakken we beide handen aan. Ja. Maar dat is niet alleen voor ons, maar dat is ook naast bekendheid voor Dreams for You.
0: Ja, want ik moet je eerlijk zeggen, ik ken verschillende stichtingen, maar deze kende ik nog niet. En daarom dacht ik van, hey, dat wordt tijd om dat eens even uit te lichten. En dat zijn we dus nu aan het doen.
1: Ja, precies dat, ja.
0: We gaan even naar de muziek.

0: Ja, en kijkers en luisteraars die denken natuurlijk nu, want ze hoorden net de herringbiesten, die denken natuurlijk nu aan ik nu vast de loven aan de boom hangen, heb ik carnaval aan de broek hangen. Ja, Leon, een beetje wel, hè?
1: Min of meer. De grootste deel waarop 20 juni komen optreden, zijn wel carnavalistisch ingesteld, moet ik erbij zeggen. Maar daar komt, oh ja, goed, wij zijn zelf dan ook een carnavalistische groep. Dan hebben we de lijntjes zijn korter, natuurlijk naar deze artiesten toe. En dan komen een groot aantal artiesten komen naar ons toe. Zoals Marlene Rutte komt dan. De Hering Wiesteren die komen optreden. Danny Pauwels komen optreden. Tim Harmos.
0: Begint hij al over het programma, hè? Maar vertel maar rustig door. Want ik wilde net vragen, vertel iets over het programma.
1: Ja. Nou, bij deze, Tim Harmos komt dan ook. Ja, nog veel meer komen daarna.
0: En allemaal Prodeo.
1: Alles Prodeo, want ja, het is allemaal voor het goede doel, hè.
0: Ik heb dat ook ooit voor Kika gedaan. En ik moet zeggen, als je dan in je eigen netwerk gaat zitten en je zegt van, hey, luister, wij hebben een avond voor Kika. We hebben op een gegeven moment moeten zeggen, halt, stop, want de avond duurt maar tot maximaal 1 uur.
1: Ja, ja. Dus ja, zo is het ook gegaan bij ons. Ja. Ja, we hadden eigenlijk gevraagd aan Wildvlees, als ze wouden komen.
0: Wildvlees.
1: Ja, dus die hadden we gevraagd. Maar die jongens, die wouden. Maar ja, je moet contact opnemen met nummer 1 artiesten.
0: Ja.
1: Nou, dan goed.
0: Dat is bij Danny ook, hè?
1: Ja, precies. Ja. De vrouw op een gegeven moment een paar keer overheen gemaild met nummer 1 artiesten. En dan zei je van, oké, Wildvlees kan komen.
0: Mm-hmm.
1: Maar wat ik ga doen, is de volgende. Ik zet deze mail door naar de artiesten. Misschien komt nog meer. En op een gegeven moment, dus hadden we op een gegeven moment 10 artiesten. Mm-hmm. Hadden we zomaar naar binnen gekregen.
0: Ja.
1: Ja, dat is gewoon gigantisch.
0: Als ze toevallig op die dag vrij zijn, en dat zit toch eigenlijk, hè, we zitten voor de zomer.
1: Lukken net.
0: Hè, de meesten die zijn al eigenlijk met vakantie bezig, of al met de nieuwe carnavalslager direct na de zomer.
1: Ja, daar zijn we allemaal mee bezig.
0: Ja. Maar de meesten zijn dan toch net wel beschikbaar. En ja, fijn. Applausje aan die artiesten, dat die zich allemaal inderdaad...
1: Ja, heel mooi, heel mooi.
0: En ook aan nummer 1 artiesten.
1: Ja, zeer zeker, dat is...
0: Big Benny moet even gezegd worden.
1: Ja, zeker. Nee, maar dat is ook gewoon zo. Ik bedoel, daar zijn we ook heel dankbaar voor, nummer 1. Ja, absoluut.
0: En elk jaar kiezen jullie dus een ander goed doel. En hoe zijn jullie bij Dream for You terechtgekomen? Heb je dat net al uitgelegd? Hoe jullie daar gekomen zijn?
1: Dream for You hadden we wel langer al in beeld.
0: Ah.
1: Maar dat had ik Jos.
0: Jos. Hoor je dat?
2: Ja,
0: dat is
2: zeker.
0: Je zat al langer
2: die
0: slagen
2: even op, die schrijven even.
1: Ja, nee, maar ik had net ook Jos. Ja, goed, we gaan ook, als wij gaan beginnen aan een goede doel, dan gaan we van tevoren vergaderen, wat willen we? Het is zelfs zo ook gebeurd met Toon Hermershuis. Zo gaan we met de wensambulance en wensulans. Daar gaan we in stemmen.
0: Jos, even nog jou, naar jou voor de beeldvorming. Hè? Ja. Je zegt stichting en bestuur en vrijwilligers. Uit hoeveel personen bestaat dat daar bij jullie?
2: We hebben of nu een officieel een bestuur van 5. We hadden een bestuur van 6.
0: Helaas. Dat kan niet, hè? 6 kan niet, hè? Nou, moet altijd oneven zijn, hè?
2: Nou, bij ons was 6 een geluksgetal. Alleen, helaas is een van onze bestuursleden komen te overlijden recent.
0: Oh, excuus.
2: En, dus we zijn met 5 man en we zijn met rond de 20, 25 vrijwilligers. Er komen erbij en dan gaan eraf. En we doen het door heel het land heen, hè? Dus dat is ook uniek.
0: Het hele land?
2: Ja, daar waar de aanmeldingen komen, zeg maar.
0: Ja, oké. Maar dus Dreams for You is een stichting die door heel Nederland zit?
2: Ja.
0: En klopt. Jij bent de afvaardiging Zuid-Limburg, zullen we maar zeggen?
2: Ja, zoiets.
0: Zo ongeveer. Nee,
2: er zijn, nou weet je, ik zeg altijd, wat ik altijd zei, het is niet mijn stichting. Mm-hmm. Weet je, ik mag dan wel de bedenker zijn, noem het allemaal maar op, maar het gaat niet om mij. Het gaat om mensen hun dromen te laten vervullen. En er zijn gewoon heel veel mensen die wat iets goeds willen doen in het leven van een ander. Mm. Dat is ook ons spreekwoord, zeg maar. Mm. Ons slogan, sorry.
0: Ja.
2: En zo komen die vrijwilligers bij ons. En dan zie je, die willen wat doen voor mensen.
0: Mm.
2: En dan komen ze bij ons terecht.
0: Mm.
2: En dat doen ze met heel veel plezier. En niet iedere droom is makkelijk. Hè, want er zijn natuurlijk ook mensen die wat of te ziek zijn. En dan krijg je weer een teleurstelling. Dus voor de vrijwilliger, of de droomvervuller noemen wij ze, is dat natuurlijk ook heel erg zwaar. Dus we proberen ze daar ook in op te vangen, daar waar wij kunnen, daar waar, binnen onze mogelijkheden. En dat gaat eigenlijk wel goed. En we zijn altijd op zoek natuurlijk naar nieuwe vrijwilligers. Maar ook vooral naar dromen. Hè? Mensen die wat hun laatste wens willen aanmelden.
0: Mm-hmm.
2: Daar zijn we altijd naar op zoek. Want,
0: nou, ik wil even kort erop ingaan. Want ja. Mensen die met zo'n defibrillator werken, hè, dat zijn ook vrijwilligers. Hè, met zo'n hart, weet je wel. Hè. En die mensen hebben ook wel eens te maken met een teleurstelling. Hè, omdat het niet is gelukt om iemand te reanimeren.
2: Ja.
0: Maar dit lukt dus altijd. Want die laatste wens, daar zorgen jullie voor dat die in vervulling gaat. Zo ver als mogelijk.
2: Zo ver als mogelijk, ja, inderdaad. Ja. Binnen onze mogelijkheden. En we hebben in ons bijna 16-jarig bestaan hebben we 2 keer meegemaakt tot een droom of voortijdig is komen te overlijden.
0: Mm-hmm.
2: En wat wij altijd zeggen, we halen dan centjes op. En wij zeggen, het zijn niet onze centjes. Het zijn de centjes voor om die droom te vervullen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dan krijgen de mensen gewoon een mail van ons of een berichtje van ons. Van, ja, weet je, jouw dierbare is overleden. Je hebt gedoneerd voor die droom. Ja, dat lukt niet meer. En ja, dan willen we het geld teruggeven.
0: Mm-hmm.
2: 9 van de 10 zegt van, weet je, Jos of
0: ja, even oud die zeggen, hou maar, het is goed geweest. Ja, ja, ja, ja. Zou ik trouwens ook doen.
2: Ik ook persoonlijk, maar gelukkig heb ik dat nog niet meegemaakt.
0: Ja,
2: zeg maar.
0: Nee, maar goed. Ja. Ik denk dat die mensen op dat moment met andere dingen bezig zijn dan het geld terug te krijgen.
2: Ja,
0: dat is niet voor jou, hè?
2: Nee, maar ik vind wel, dat zie je natuurlijk wel onze stichting. Dat wij dat we geen dubbele bodem hebben, zeg maar.
0: Ja.
2: En het is niet ons geld, want we hebben dat is geld wat wij. Daar, we zijn ook altijd heel zorgvuldig met geld uitgeven, zeg maar.
0: Ja, maar je hebt het in het begin al in het interview gezegd: transparant. Jullie zijn transparant.
2: Dat proberen we wel, ja.
0: Dat proberen jullie wel en daar twijfel ik niet aan.
2: Zeker niet.
0: Hey, Leon, nog even terug naar dat programma. Hadden we daar iedereen in genoemd of zijn we nog wat vergeten? En waar kunnen de mensen zich melden om op die avond naar binnen te kunnen? Want vol is vol, neem ik aan. Hè?
1: Ja, vol is vol, uiteraard.
0: Hoe loopt de kaartverkoop trouwens?
1: Het gaat goed. Het gaat redelijk wel goed, ja, mag ik zeggen. Maar er zijn nog altijd polsbandjes te krijgen, uiteraard.
0: Oh, zijn dat van die dingen?
1: Nou, zo is ongeveer Jos. Maar ja, goed, Jos had hem toevallig eerste vandaag gekregen. Maar die zijn te krijgen bij mijzelf.
2: Die van mij liggen in de VIP-room.
1: Ren even. Nee,
0: ja,
1: nee,
0: allebei nee, even kunnen we hem zien. Allebei
2: hier om het hoekje.
0: Nee,
2: die
0: liggen hier om het hoekje.
1: Die zijn dus te krijgen bij mijzelf thuis op de Lichtenbergstraat 67 in Hoensbroek.
0: Mm-hmm.
1: En te krijgen bij ons stresscentrum op de Piers 12-lijn 38 in Hoensbroek.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar wordt ook trouwens de avond gehouden, de 20e. Dus ja.
0: Ja, het is in ieder geval een mooi gevuld programma. Met ook via mijn kant nog eens dank aan die artiesten die dat allemaal pro deo doen. En we weten allemaal waarvoor. Jos, wil jij er nog iets aan toevoegen? Of hebben we alles gehad? Of zeg je van nou, dit wil ik nog even kwijt bij de kijkers?
2: Hoe lang heb je nog? Hè? Want ik kan uren natuurlijk vertellen ja, over onze stichting.
0: Ja.
2: Nee, weet je, het geeft natuurlijk een heel mooi gevoel. Hè. Er zijn heel veel, iedereen in de buurt kent wel iemand die wat ernstig ziek is. Mm-hmm. En of wat overleden zijn, maar dan ben je te laat. Mm. Maar in ieder geval ernstig ziek zijn, weet je. Mm. En dat was dus ook bij ons. En weet je, meld zo iemand aan. Heeft je nog een laatste ultieme droomwens?
0: Kijk, en
2: wel belevenissen, moet ik wel zeggen.
0: Ja, precies. En daarom, hè, er is al genoeg ellende in de wereld. En je leest niks anders van die heeft K en die heeft K en die heeft K. Maar hier zit een positief punt aan, dankzij de Breuker Spasfrung. En daarom wilde ik dit item ook combineren om het sombere ook naar het even iets vrolijker te brengen.
1: Precies, maar dat is ook de bedoeling van ons allemaal. Hè?
0: We willen
1: het wel leuks maken. En ja, goed, dus als je dit hoort wat Jos zegt en de mensen die er zitten te kijken, dan zou ik zeggen, ja, wat weer houd je om polsbandjes te komen halen? Je krijgt een leuke avond en je steunt deze mensen ook nog eens een keer ontzettend.
0: En dat polsbandje is alleen voor de entree, neem ik aan. Hè?
1: Ja,
0: niet voor de drank, hè? Dat bleef duidelijk.
1: Nee, want dan moeten we denk ik eens gaan praten met de eigenaar van het restcentrum hoe we dat gaan regelen.
0: Nee, dat voor de duidelijkheid. Dus je krijgt dan een soort entreebandje, zoals dit dan bijvoorbeeld. Hè? En ik laat hem nog even zien. Roger Chapin, die zich voor het bereiden is voor de Alpe d'Huez loop morgen. Dus ook een geweldig initiatief om zoveel mogelijk geld voor die stichting op te halen.
2: Succes.
0: Ja, zeker. Ja. Ik ben hem al de hele. Hij heeft een app en daar komen weer appjes binnen. Denk, wie is dat nou weer? Ja, dat is Roger Chapin, die daar een live verslag van doet. Ja, jongens. Leon, wil jij er nog iets aan toevoegen? Of zeg je, we hebben alles gehad. Of dit wil ik nog speciaal even kwijt over de Breuker Spasfrung. Zeg het maar.
1: Nee, ja, goed, nogmaals. Wij vinden dit fantastisch dat we deze gelegenheid hebben gekregen om hier ons zegje te komen doen.
0: Graag gedaan.
1: En dat we dan inderdaad, ja, de, nou ook. de Dreams for You weer onder de aandacht kunnen brengen.
0: En de voorzitter binnengehaald, hè?
1: Ja. Als iemand erbij halen,
0: zegt hij.
1: Dan pakken we meteen goed aan, hè?
0: Ja.
1: En uiteraard dat iedereen moet komen naar 20 juni naar het trefcentrum.
0: Nee, we laten het polsbandje ook niet zien, want via AI kun je die dingen zo nalaten maken, hè? Jos, gaan we niet doen, hè?
2: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Nee.
2: Ik zit hier zo ingesnoerd, ik kom helemaal niet bij die bandjes.
0: Ja, ik kom er wel bij, maar ik ga ze niet pakken. Jongens, ik zou zeggen, als jullie niets meer toe te voegen hebben, dan zeg ik bedankt voor de komst naar de studio. En speciaal jij, Jos, want je komt toch een paar kilometertjes verder dan Leo.
2: Ja, dat maakt niet uit, dat doen we graag.
0: En bedankt aan Willy en Dien die dit item hadden aangereikt. Dankjewel ook, Willy. Met name Willy, hè. En ja, Dien, ja, die wordt ook steeds groter. Hè.
1: Ja, voorheen was het de pub en de zoon.
0: Ja, en nou, Dien is 3 koppen groter dan Willy zo ongeveer. Goed, alle artiesten die daar komen, hè, dus noem ze even de Herringbeesteren.
1: Danny Powers. Danny Powers, Tim Hamers.
0: Marleen Rutte, zei je net al.
1: Ja, Martin Heurkens. Daar zijn er zoveel.
0: Kijk gewoon even op.
1: Kijk op de site van ons op de Facebook of op onze site van de Breukenspaspring. Daar staat alles vermeld.
2: Ja.
1: Dus kijk daar maar op.
2: En dan zien we elkaar de 20ste.
1: En dan zien we elkaar de 20ste, zeker weten.
0: Daar staan alle artiesten op. Hoe laat begint het trouwens?
1: Om 7:30 begint het.
0: 7:30 begint het al?
1: 7:30 begint het.
0: 6:30 zaal lopen?
1: Ja, 6:30 zaal lopen.
0: Kijk.
1: Je weet volgens mij het programma al.
0: Nee, heb ik echt niet gezien. Maar
1: gelezen.
0: Nee, ik ga er altijd vanuit. Een half uur of een uur van tevoren gaat de zaal lopen. Hè?
2: Ja.
0: Goed, dus allemaal naar 20 juni, zaterdag, naar het Trefcentrum. En dat vind je aan het Pierse 12-plein in Gebroek. Hè, in Hoensbroek. En zorgen dat daar mega veel binnenkomt voor Dreams for You. En ja, Jos, dat jij dan weer namens jullie stichting, hè, ik moet het even goed zeggen, weer mooie wensen en dromen in vervulling kunt laten gaan.
2: Ja, dat hopen we ook. Daar gaan we zeker ons best voor doen.
0: Oké. Dankjewel voor de komst naar de studio. En ik sluit altijd af met de magische woorden. Hoti vrije en adieu. Adieu.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
3: Bij Café Brakke in Heerlen begint de dag wanneer jij zin hebt. Ontbijt om 9 uur of lunch om 1 uur. Of een late night borrelhapje. Zelfs midden in de nacht. Echt, bij ons kan het gewoon. En ga je nooit met honger naar huis. Check onze uitgebreide menukaart. Alles homemade en even lekker. Café Brakke, thuis in het hart van Heerlen. Waar jong en oud zich thuis voelt. Van zonsopgang tot middernacht. Altijd epic, nooit saai. Cafébrakke.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
4: En papa durf je niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelverde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelverde?
3: Café Brakke never sleeps. Kom jij ook? Cafébrakke.nl.
5: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
6: RTV Parkstad.
7: Jouw hits.
6: Jouw nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het minderheidskabinet heeft een deal gemaakt met GroenLinks-PvdA over het budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het kabinet is bereid dit jaar 380 miljoen euro extra uit te trekken voor hulp aan arme landen. Met die toezegging gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen, melden ingewijden aan de NOS. De begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking dreigde te sneuvelen in de Eerste Kamer. Liquidatieverdachte Mohammed S. had onbedoeld toegang tot het strafdossier van Saïd R., die terecht staat in het Marengo-proces. Staatssecretaris Van Brugge van Justitie en Veiligheid bracht maandag een datalek in de gevangenis in Vught naar buiten, waarbij twee risicogedetineerden betrokken waren. Nu hebben de advocaten van Mohammed S. en Saïd R. aan nu.nl bevestigd dat het om hun cliënten gaat. Mohammed S. meldde het datalek zelf aan de gevangenisdirectie. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelt dat Omroep Ongehoord Nederland zich schuldig heeft gemaakt aan discriminatie. In een vacaturetekst van 2 jaar geleden schreef de omroep op zoek te zijn naar een mannelijke of vrouwelijke hoofdredacteur en geen X. Volgens de mensenrechtenorganisatie sloot Ongehoord Nederland op deze manier mensen uit die zich niet als man of als vrouw identificeren. De omroep beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonke. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonke. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
7: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
4: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
10: RTV Parkstad.
11: Jouw hits.
10: Jouw nieuws.
12: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. De Hongaarse premier Péter Magyar zegt een overeenkomst te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van de Hongaarse minderheid in dat land. Het gaat om 100.000 mensen in de streek Transkarpatië. Volgens Magyar kan dit akkoord een opmaat zijn naar EU-toetreding van Oekraïne, een proces dat Hongarije lange tijd met een veto blokkeerde binnen de EU. Zijn regering zal echter geen versnelde toetreding van het land steunen. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien,
11: Dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Kom binnen!
4: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstang in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Lindy Car Wash keeps you moving.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Café Drakke zet de tijd op 12.

Dit is Jorien Wallast met het radio-nieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwerd krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwerd aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwerd nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radio-nieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 1 uur.
1: RTV Parkstad.
2: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd naar dat land. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie heeft daar in Rome een akkoord over gesloten. Volgens de EU-regels moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië nam jarenlang geen mensen terug die doorgereisd zijn naar andere lidstaten. Als op 12 juni het Europees Migratiepact ingaat, gaat dit wel weer gebeuren. Het OM eist 6 en 5 maanden cel tegen studenten Marlon U. en Reinoud V. voor geweld met een discriminatoir aspect. In november vorig jaar kregen de verdachten ruzie in een bar waar ze een man ernstig zouden hebben mishandeld. Beide verdachten zijn lid van de rechtsconservatieve studentenvereniging VSP. Ze zouden eerder op de avond een nazi-lied hebben gezongen en in de bar het N-woord naar een omstander hebben geroepen. De verdachten ontkennen dit. De Europese Commissie heeft Griekenland na 16 jaar van de lijst van economisch zwakke lidstaten gehaald. Het land stond daar al sinds 2010 op. Griekenland dreigde in de jaren 10 te bezwijken onder hoge overheidsschulden en werd tot 2018 door noodfinanciering overeind gehouden. Bezuinigingen raakten de Grieken hard. Nu gaat het beter met de economie. De Griekse staatsschuld is nog altijd de hoogste van de Europese Unie, maar is wel gestaag afgenomen. En het Friese Holwert krijgt 13 miljoen van de provincie om het dorp en directe omgeving aantrekkelijker te maken voor toeristen. Oorspronkelijk was het plan om Holwert aan zee te creëren door de dijken door te steken en op die manier het toerisme te stimuleren. Dat project zou zeker 100 miljoen euro kosten. De initiatiefnemers kregen dat bij lange na niet bij elkaar. In plaats daarvan gaat Holwert nu kleinere projecten financieren, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Het weer. Aan de kust en op het IJsselmeer waait het stevig met windkracht 6. Ook morgen wisselvallig en bij vlagen onstuimig weer met regen, onweer en veel wind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.